60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Ook in de Verenigde Staten is het WK voetbal inmiddels begonnen. In Los Angeles speelt de VS tegen Paraguay. Bij de Amerikanen staan oud-eredivisie-spelers Dest en Tillman in de basis. De Nederlander Danny Makkely is de scheidsrechter. De wedstrijd is rechtstreeks te zien bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app. De vrouw die als inspiratie diende voor het Disney-personage Tinkerbell is overleden. De Amerikaanse Margaret Carey stond begin jaren 50 als 24-jarige model voor het personage in de animatiefilm Peter Pan. Maandenlang werden haar bewegingen, reacties en gebaren gefilmd. Die beelden

Hilde gebruikte Disney-tekenaars om het bekende groene elfje te animeren. Carrie, die opgeleid was als danseres, speelde later in allerlei tv-series die buiten de VS weinig bekendheid kregen. Ook had ze een webshop waarin ze Tinkle Bell merchandise verkocht. Margaret Carrie was 97 jaar. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Entertainmentbedrijf Paramount kondigde eind februari aan dat het filmstudio Warner Brothers voor 110 miljard dollar koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De overname moet in het najaar definitief zijn afgerond. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden de afgelopen middag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren de flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. De komende dag is het opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met de hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als buitenlandse terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen werden daarbij gedood. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was vrijdagochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de andere 2 aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het gaat om de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela, maar details over wanneer en waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. Het andere duel in groep D tussen Turkije en Australië wordt morgenochtend gespeeld. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer verder naar mensen onder het puin van het gebouw waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosie was. De hulpdiensten zeiden gistermiddag dat er aanwijzingen waren dat er nog mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat vanochtend verder. De bewoners van de flat ernaast konden vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen was er opvang geregeld in een hotel. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds niet terugkwamen, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen daar zijn aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Het andere duel in de groep D tussen Turkije en Australië is komende ochtend. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. En het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: Want soms ben je bang, de nacht duurt zo lang. Red je het even niet meer, schuil maar bij je knuffel weer.
1: Thuis, op je werk of onderweg.
2: Thuis, op je werk of onderweg.
1: Radio Ideaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er al

0: alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de twee anderen aan een touw heeft meegesleurd. De Verenigde Staten hebben de leider van de Venezolaanse drugskartel Tren de Agua gedood. Dat zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep aan een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Agua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voerde het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. Het treinbeveiligingssysteem daar is verouderd en aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden. Dat meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mi noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, de klompsandaal en de rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. En het weer, veel bewolking vandaag en soms valt wat regen. Maar vooral in de middag schijnt de zon. Het wordt 15 graden in het noorden en 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
4: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.

En dat was Amy McDonald en dit is live op Radio Ideaal. Een hele goede morgen, het is zaterdagochtend. Leuk dat je luistert. Beetje somber weer nog, valt mij nog een klein beetje tegen. Gerrit Vossers gaat straks vertellen hoe dat verder gaat qua weer. Maar ik ben heel benieuwd of we dit weekend die 20 graden nog gaan aantikken. Hoort er toch wel een beetje bij zo op de drempel van de zomer. Veel te doen natuurlijk ook in de regio. Buitenactiviteiten. Nou, ja, dan mik je toch op juni. Ik zal straks even de agenda erbij pakken. Om te kijken of er nog wat tips zijn. En in dit uur dit en dat van alles wat krijg je natuurlijk ook het laatste nieuws uit de Achterhoek. De weerupdate en we kijken naar wat de andere media schrijven. De muziek die ik je in het vooruitzicht kan stellen is onder meer van Boney M. Dat betekent, nou, ik kan wel zeggen, tijdloze muziek uit de jaren 70. Timeless, een klassieke uit de jaren 90. Where's the Love? Lekker vrolijk. Hoor je straks na 8:30. En eerst gaan we naar de Imagine Dragons en Bones. Radio Ideaal.

Boniem en Gotta Go Home. Je luistert naar Radio Ideaal. Dit is Dit en Dat van Alles Wat. Op zaterdagochtend, op dit moment alweer 16 graden in de Achterhoek. Straks krijg je het laatste nieuws uit de regio. En je hoort nu muziek van Ronan Keating. We gaan even het tempo wat naar beneden doen. When You Say Nothing At All.

0: Arne Jansen als een meeuw in de wind. Jeanette Smit op de nieuwsredactie zei al dat ze een jeugdtrauma ongeveer heeft overgehouden. Ja. Een jeugdtrauma heeft overgehouden aan meisjes met rode haren.
1: Verschrikkelijk.
0: Ja. Maar goed, deze kon er dan nog wel net mee door. Je luistert naar Radio Ideaal. Je hoort er al. Jeanette Smit is er over 8 minuten met het laatste nieuws uit de Achterhoek. En dit is Jelly.

0: 8:30. Nou, Jeroen Berends, vandaag niet aanwezig op onze redactie, zou ontzettend trots op mij zijn. Dat wij ons zo stipt houden aan het schema voor het laatste nieuws. En daarvoor zit Jeannette Schmid. Ja, je moet het wel leuk houden op zaterdag.
1: Zeker, zeker.
0: Het laatste nieuws zit achter ook. Jeannette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Even een kort ritje zonder gordel of de gordel pas omdoen als je twee straten verder bent. Het is gevaarlijk en het kan je een forse bekeuring opleveren. Vorig jaar werden in Gelderland ruim 3000 boetes uitgedeeld voor het niet of het verkeerd dragen van de gordel. Dat is 17% meer dan in 2024, blijkt uit onderzoek van vergelijkingsplatform Gaspedaal.nl. De verschillen tussen 8

0: Hoekse gemeenten zijn groot. Zo werden de gemeente Oost-Gelre zelfs bijna 3 keer zoveel boetes uitgeschreven dan een jaar eerder. De grootste afname was het aantal bekeuringen voor de gordel. Dat was in Oude IJsselstreek, waar het aantal bekeuringen daalde met 47%.
1: Waar het voor veel carnavalsverenigingen tegenwoordig trekken is om voldoende leden te krijgen en te behouden, gaan ze in Etten tegen die trend in. Want vandaag, na jaren geen residentie in eigen dorp te hebben gehad, vieren ze het jubileumfeest in hun nieuwe residentie. En dat is de verbouwde Martinuskerk in Etten. 11 jaar geleden kwam een klein groepje samen om carnaval in het dorp nieuw leven in te blazen. En nu viert de Deurzetters het eerste jubileum. Omdat de vereniging iets extra's wilde doen, werd het Achterhoekse buurtkamp in het leven geroepen en dat wordt dit jaar op 21 november gehouden.
0: Een trekker met veldspuit is vrijdagmiddag op de Meadowseweg bij Meadow gekanteld. De bestuurder moest uitwijken voor een tegemoetkomende vrachtwagen, maar kwam daarbij in de berm terecht. Door de zachte berm is de trekker op zijn kant terechtgekomen. Daarbij raakte de volle tank van de veldspuit gevuld met bestrijdingsmiddelen tegen schimmellek. Het waterschap bouwde daarom dammetjes in het water om te voorkomen dat de middelen zich verder verspreiden. De brandweer kwam ter plaatse om de vrijgekomen gevaarlijke stoffen te controleren.
1: En het goede nieuws komt uit Doetinchem, want na maanden in een speciaal ontzoutingsbad in Heerlen te hebben gelegen, is het beroemde Vikingzwaard terug in Doetinchem. Het bijzondere archeologische vondstuk dat eeuwenlang op de bodem van de Oude IJssel lag, werd behandeld om verdere corrosie tegen te gaan. Inmiddels is het pronkstuk weer te bewonderen in het Stadsmuseum Doetinchem en volgens museumdirecteur Isabelle Bisseling mooier dan ooit. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. We gaan naar Gerrit Vossers voor het weer.
2: Het weer in de regio.
3: De dag is begonnen met vrij veel bewolking, maar we zien ook af en toe wat zon. Het is in eerste instantie nog droog, maar in de loop van de ochtend ontstaan er weer een enkel buitje. Ook vanmiddag zijn er wolkenvelden met zo nu en dan zon en verder kan er altijd nog een enkele bui vallen. De wind die is over het algemeen matig uit het westen en de temperatuur die stijgt naar 19 tot lokaal zelfs nog 20 graden. Vanavond kan er ook nog een bui vallen, komende nacht is het helemaal droog. En dan koelt het af naar een graad of 13. Later in de nacht kan er opnieuw een enkele bui vallen. Zondag begint dan bewolkt en in de ochtend valt er ook nog weer wat neerslag. Dan ook een enkele bui, maar ook een langer droge periode. Tussendoor af en toe wat zon. In de middag blijft het dan zo goed als droog. Het is dan ook wisselend bewolkt met zo nu en dan zon. En bij een matige noordwestenwind wordt het dan 18 tot 19 graden. Vanaf maandag dan hebben we geregeld zon en blijft het droog. Maandag temperaturen die oplopen naar een graad of 20 tot 21. Vanaf dinsdag gaat het kwik nog verder omhoog. Dinsdag kan het al 23 graden worden en woensdag zelfs 25 graden. Eind van de week dan komt de tropische waden in zicht. Dan kan het 30 graden worden en in het volgende weekend zelfs nog ietsjes warmer. Maar dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.

Magda de Munnik draaide bij Mis ik mij op Radio Ideaal. Woorden van weerman Gerrit Vossers dat het volgende week toch waarschijnlijk goed gaat komen met de zomer. En dat het dit weekeinde goed is voor buitenactiviteiten. Ik heb een heel lijstje met buitenactiviteiten. Ik zal er straks eens een paar uitlichten hier in de agenda op Radio Ideaal. En er wordt ook nog lekker gevoetbald op de velden. 7x7 toernooi Keijenburgse Boys hoorde ik al. En bij ZZC 20 is ook het stratenvoetbal of het stratenvolleybal toernooi. Eén van beide. En Yvonne Regeling komt er straks nog wat meer over vertellen, want die komt toch even langs.

0: Scouting for Girls. This Ain't a Love Song. Jeanette, hoe zit het met je oranje gevoel? Heb je dat al een beetje?
1: Ja, het begint te komen.
0: Ja, begint het te komen? Ja. Morgenavond, 10:00.
1: Zeker.
0: Waar ga je hem kijken?
1: Thuis.
0: Thuis?
1: Zeker.
0: Maar heb je echt altijd gewoon het beste zicht, hè?
1: Altijd. Niemand die in het beeld loopt.
0: Nederland
1: behalve de hond.
0: Samuel Welte is er met De Leeuw komt eraan. Het volgende uur aandacht voor de belangrijkste sportnieuwsfeiten. De VS is wervelend begonnen.

0: Dat was Alexa Warren en Eternity.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: We openen vandaag met de inhoud van de Volkskrant. Op het hoofdkantoor van Milieudefensie, gelegen op een nondescript bedrijventerrein in Amsterdam, overzien bestuurders en medewerkers deze zaterdag de ravage. Want tijdens de algemene ledenvergadering moeten zij evalueren hoe de vereniging, die 5 jaar geleden nog blaakte van gezondheid en zelfvertrouwen na de gewonnen rechtszaak tegen Shell, zo snel zo diep kon vallen. De opkomst en de val van Milieudefensie onder Donald Pols laat zich namelijk lezen als een Shakespeareaanse tragedie in 5 acten. En je vindt hem vandaag in de Volkskrant.
2: In Trouw, lang verschilde de situatie onder Amsterdamse bruggen van die in Parijs en Berlijn. Ja, ook hier lag soms een enkeling te slapen op een matrasje in de buurt van het station. Maar dat was een uitzondering. Onder de meeste bruggen bleef het 's nachts leeg. Maar nu, in de zomer van dit jaar, slapen overal daklozen. In dichtgeritste slaapzakken ontwaken dagelijks honderden mensen onder bruggen en afdakjes en in metrostations. Soms liggen ze alleen op een kartonnetje, soms zoeken ze bescherming bij elkaar in tentenkampjes. Je ziet ze onder het spoor en onder de snelweg, net als in Berlijn en Parijs. Verslaggever Tim van der Pal ging de straat op en in gesprek met daklozen.
0: In de Telegraaf vandaag. De Amerikaanse president Donald Trump wordt morgen 80 jaar. Volgens de officiële lezing is hij kerngezond. Maar hoe geloofwaardig is dat statement over een man die van liegen zijn tweede natuur heeft gemaakt? Achter de gotcha-verslaggeving schuilt een meer serieuze discussie. Die gaat over transparantie. Want als het openbaar gemaakte medische rapport afwijkt van eerdere edities en daarmee niet volledig is, is het Witte Huis dan wel eerlijk? Over de fitheid van de bijna hoogbejaarde commander-in-chief. Je leest er vandaag meer over in de Telegraaf.
2: In het AD, tanktoeristen opgelet. Het is nu nog een stuk goedkoper om je auto vol te gooien in Duitsland dan bij ons. Maar een flink deel van dat financiële voordeel verdwijnt binnenkort. Want wie echt wil profiteren van de lagere brandstofkosten over de grens, heeft nog 2,5 week de tijd. Per 1 juli gaan de prijzen voor benzine en diesel in Duitsland weer omhoog. Vanaf die dag verdwijnt de tankkorting, die er mede voor zorgt dat de brandstof op dit moment tot wel 30 cent per liter goedkoper is dan in Nederland. Onze oostenburen voerden die accijnsverlaging in op 1 mei. Het moest de financiële pijn van de oorlog in het Midden-Oosten verzachten.
0: En ze was een van de 12.500 Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Nu is de 94-jarige Koba Taihutu uit Winterswijk nog een van de weinigen die kan vertellen over de barre overtocht en de nog beroerdere eerste opvang in de barakken van Westerbork. Een uitgebreid interview lees je vandaag met haar in de Gelderlander.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EatIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar EatIdee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
7: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten.

0: staat hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero, tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. In de Italiaanse Alpen zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Dat gebeurde bij een beklimming van de Gran Paradiso. Het drietal was gisterochtend vroeg op pad gegaan om de top van de ruim 4000 meter hoge berg te bereiken. Toen ze 's avonds nog niet terug waren, werd er alarm geslagen. Dankzij de GPS-zender die een van hen bij zich had, werden hun lichamen gevonden. De autoriteiten denken dat een van de Italiaanse klimmers is gevallen en daarbij de 2 anderen aan een touw heeft meegesleurd. Vanwege werkzaamheden rijden dat hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Op het WK voetbal hebben de Verenigde Staten hun eerste wedstrijd ruim gewonnen. In Los Angeles werd het tegen Paraguay 4-1. Valerian Balogun, aanvaller bij AS Monaco, scoorde 2 keer. De wedstrijd van gisteravond tussen Canada en Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A15 van Gorkum naar Nijmegen. Het is druk tussen Echteld en Ochten. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Ook op de A12, die is dicht. Op de A15 heb je 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: LNB Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
6: En dat maakt het verschil in het veld.
5: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Gossip en Nobelle Radio Ideaal op zaterdagochtend. Je hoort het laatste nieuws uit de Achterhoek. Je krijgt de weerupdate. Later dit uur Yvonne Regeling van ZZC20 nog te gast. Want ook daar gebeurt van alles op de voetbalvelden. Het voetbal stopt in ieder geval niet met de laatste competitiewedstrijden voor senioren of junioren of pupillen. Dat gaat nog altijd lekker even door tot zo vlak voor de zomer. En dan starten meteen weer de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo ga je bijna naadloos over. Of ze ook echt nog even zomervakantie hebben daar. We horen het straks van Yvonne Regeling. In dit uur ook het belangrijkste sportnieuws. Dat krijg je zometeen. Dat wil zeggen over een minuutje of 6, 7. In ieder geval naar deze van Maal Smit.

0: Oh, wat een klassieker is deze. Dat waren de Rubettes op radio, ideaal. Met Sugar Baby Love. Het is tijd geworden voor de sport.
1: Dit is Radio Ideaal. Met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, sport. Dat is nu natuurlijk vooral heel veel voetbal. Maar er is ook nog wel wat anders sportnieuws. Er is namelijk ook nog Formule 1. En we kijken eerst nog even terug naar het vorige weekend. Want de juridische afdeling van Mercedes onderzoekt de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen de uitslag van de Grand Prix van Monaco. Vrijdag werd namelijk bekend dat 2 tijdstraffen van Pierre Gasly zijn teruggedraaid omdat de snelheid in de pitstraat niet goed werd gemeten. Alpine, het team van Gasly, diende na de Grand Prix van Monaco een zogeheten right of review in om de situatie rond de Franse coureur opnieuw te bekijken. Uit nieuw aangedragen bewijs bleek dat Gasly helemaal niet te hard in de pitstraat had gereden, waardoor zijn tijdstraffen van 2 keer 5 seconden werden teruggedraaid. Max Verstappen denkt niet dat hij dit weekend kan meestrijden om de podiumplekken bij de Grand Prix van Barcelona, Catalonië. De Nederlander zag in de eerste 2 vrije trainingen wel dat hij niet de enige was die moeite had om grip te vinden. Verstappen had een moeizame dag in ieder geval in Barcelona. In de eerste vrije training klaagde hij over onderstuur en overstuur en noemde het afschuwelijk op de boordradio. Als we dan kijken naar de tijden, na die moeizame dag, hij klokte in de 2e training de 6e tijd en McLaren-coureur Lando Norris was het snelst. Ruud Nistad of Nijstad gaat verrassend zijn contract verlengen bij FC Twente. De 18-jarige verdediger blijft de club uit Enschede trouw, ondanks interesse uit binnen- en buitenland. Nistad stond de afgelopen weken nadrukkelijk in de belangstelling, onder meer bij landskampioen PSV. Toch besloot de talentvolle verdediger bij FC Twente te blijven. Ander talent en wel over tennis. Thijs Bogaert heeft vrijdag in de 2e ronde van het grastoernooi van Rosmalen net niet kunnen stunten tegen Daniel Medvedev. Het Nederlandse tennistalent maakte indruk en kreeg zelfs een matchpoint, maar verloor toch nipt van de top 10 speler. Het werd 3-6, 6-4 en 6-7. Jos Luiten heeft zijn caddy Alan Burns een week na zijn felle kritiek alsnog ontslagen, heeft hij aan website nu.nl laat weten. Luiten was vorige week op het KLM Open nog boos op de Zuid-Afrikaan, maar had later spijt van zijn kritiek. Gisteravond is de kogel alsnog door de kerk gegaan en heeft hij besloten om met Alan te stoppen. Dat liet de 40-jarige Luiten weten. Luiten liet zich zaterdag verbaal helemaal gaan op de International na een slechte ronde op het KLM Open. Gevraagd naar zijn oplossing voor zijn slechte dag, zei hij de caddy eruit gooien. En de Verenigde Staten zijn uitstekend begonnen aan het WK in eigen land. President Donald Trump was niet aanwezig bij de 4-1 zege op Paraguay, maar hij wenste de ploeg voor de wedstrijd wel telefonisch succes. Een fantastisch resultaat en een droomstart, zo noemde de Amerikaanse aanvoerder Tim Raymond. Bij de rust stonden de Amerikanen al met 3-0 voor. Het werd dus uiteindelijk 4-1. Ja, en dan het sportnieuws natuurlijk. Het is allemaal WK voetbal wat de klok slaat. Voor Nederland is het dan morgenavond zover. Vandaag de wedstrijden die op het programma staan. Qatar, Zwitserland in groep B. Begint om 9 uur. Om middernacht kun je dan gaan kijken naar Brazilië tegen Marokko. En dan om 3 uur vannacht kun je de wekker ook nog zetten voor Haiti tegen Schotland. Dan morgenochtend om 6 uur ook nog een wedstrijd op het programma in groep D. Een wedstrijd tussen Australië en Turkije. En dan morgen kun je er een leuke avond van maken, mits je een beetje houdt van het voetbal. Duitsland-Curaçao, die wedstrijd begint

7 uur. En dan Nederland-Japan om 10 uur 's avonds. En dan om middernacht nog Ivoorkust tegen Ecuador. En om 4 uur 's nachts, als je hem helemaal gaat doortrekken, de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië. En daarmee zijn we wel, vind ik, door het belangrijkste sportnieuws heen op deze zaterdagochtend. We gaan wat muziek draaien. De muziek is van Bluff. Gewoon helemaal afgestemd op deze dag. De titel van de plaat zit erin. Zaterdag. Straks op Radio Ideaal. Nog muziek onder meer van

Dat was muziek van Kensington. Je hoorde Done With It. Radio Ideaal op zaterdagochtend heb je aanstaan. Dat is altijd een goed idee, want zo dadelijk praten we hierbij met het laatste nieuws uit de regio. En eerst draai ik nog muziek van Pussycat voor je. Je hoort Georgia.

0: Wat een nostalgie met Pussycat en Georgie op Radio Ideaal. 9:55, de hoogste tijd om naar het laatste nieuws uit de Achterhoek te gaan. En daarvoor zit ze natuurlijk weer in de startblokken. Jeanette Smit, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een verkeersongeval op de Misterweg in het buitengebied van Winterswijk zijn vrijdagochtend 2 motorrijders gewond geraakt. Het ging mis toen een bestuurder van een bestelbus op de Misterweg linksaf wilde slaan naar een bouwterrein. De 2 motorrijders die achter de bestelbus reden, hadden dit op tijd door en renden af. Maar een automobilist zag dit te laat en botste hard achter op de motorrijders. De bestuurster van een taxibusje op de andere weghelft en een huisarts in de buurt verleende eerste hulp. Beide motorrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht.
0: De gemeenteraad van Bronckhorst heeft donderdagavond ingestemd met het tijdelijk uitbreiden van de bouwvrije zone rondom geitenhouderijen van 500 naar 1000 meter. En daardoor kunnen sommige nieuwbouwplannen voor woningen nu niet doorgaan. Volgens het college gaat het om ongeveer 80 woningen in de hele gemeente. Het besluit geldt totdat het kabinet duidelijkheid geeft over landelijke maatregelen en die duidelijkheid komt er waarschijnlijk voor de zomer. De dorpsraad van Keijenborg noemt de beperking in een eerste reactie teleurstellend, omdat de maatregelen betekenen dat er voorlopig niet gebouwd kan worden.
1: Deze zomer organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente. In samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli naar Gorssel, de dag erna naar Laren. In augustus komen Eefde en Lochem aan bod.
0: En de politie zoekt getuigen van een wel hele laffe beroving in Doetinchem. Een jongen werd zaterdag 23 mei door 4 jongens beroofd van zijn telefoon en insulinecontrole. Dat gebeurde tegen middernacht toen het slachtoffer onderweg was naar huis vanaf het festival Achterland. De politie zegt dat het slachtoffer zijn insulinecontrole bij zich had vanwege zijn suikerziekte. Dit lijkt op een telefoon. De jongen werd lastiggevallen door een groep van 4 jongens, waarbij een van de jongens zowel de telefoon als de insulinecontrole afpakte. En die controle is nog steeds zoek. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Of de zon gaat schijnen, Gerrit Vossers heeft de details.
2: Het weer in de regio.
3: De dag die is begonnen met vrij veel bewolking, maar we zien ook af en toe wat zon. Het is in eerste instantie nog droog, maar in de loop van de ochtend ontstaan er weer een enkel buitje. Ook vanmiddag zijn er wolkenvelden met zo nu en dan zon en verder kan er altijd nog een enkele bui vallen. De wind die is over het algemeen matig uit het westen en de temperatuur die stijgt naar 19 tot lokaal zelfs nog 20 graden. Vanavond kan er ook nog een bui vallen, komende nacht is het helemaal droog. En dan koelt het af naar een graad of 13. Later in de nacht kan er opnieuw een enkele bui vallen. Zondag begint dan bewolkt en in de ochtend valt er ook nog weer wat neerslag. Dan ook een enkele bui, maar ook een langer droge periode. Tussendoor af en toe wat zon. In de middag blijft het dan zo goed als droog. Het is dan ook wisselend bewolkt met zo nu en dan zon. En bij een matige noordwestenwind wordt het dan 18 tot 19 graden. Vanaf maandag dan hebben we geregeld zon en blijft het droog. Maandag temperaturen die oplopen naar een graad of 20 tot 21. Vanaf dinsdag gaat het kwik nog verder omhoog. Dinsdag kan het al 23 graden worden en woensdag zelfs 25 graden. Eind van de week dan komt de tropische waden in zicht. Dan kan het 30 graden worden en in het volgende weekend zelfs nog ietsjes warmer. Maar dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.

0: Lisbeth List en Ramse Shaffi op Radio Ideaal Pastorale. Voetbalseizoen zit er officieel op. De laatste ontknopingen na competitie vielen afgelopen weekend in deze regio. Daar was ZZC 20 uit Zelm, als ik het goed heb, niet in vertegenwoordigd. Yvonne Regelink is bij mij aangeschoven. Yvonne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jij goed bent hier te zijn.
0: Ja, jij bent actief bij ZZC 20. Maar het voetbalseizoen stopt niet bij die laatste competitiewedstrijden van of het nou senioren, pupillen of junioren zijn. Het gaat door. Bijvoorbeeld vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat
1: bijvoorbeeld
0: doen
1: vandaag.
0: Zo?
1: Maar
0: ja.
1: Eerst even terugkomen op je opmerking van vorige week. Vorige week waren wij niet meer bij de competitie betrokken. Maar die weken daarvoor zijn we wel kampioen geworden met de senioren. Om te beginnen met zondag 2, daarna heren 1 en heren 6 en heren 7. Voor ons was dat de eerste keer in de geschiedenis dat we bij de senioren 4 kampioenen hadden.
0: Dat zijn wel heel veel prijzen.
1: Dat moeten we dan echt wel even vieren natuurlijk.
0: Is het goed
1: en dat
0: gevierd?
1: Hebben we ook zeker gedaan. Ja, ja, ja. Ik weet dat er heel veel mensen waren die hoofdpijn hadden na het weekend.
0: Maar ja, hoe vaak word je nou kampioen, hè, als voetballer? Dat gebeurt eigenlijk, is dat gewoon echt wel een unicum.
1: Ja, dat is het zeker. En dan 4 kampioenen in 1 keer. Ja, dat is echt iets wat geweldig was voor onze vereniging. We hebben dan ook prachtige feesten gevierd.
0: Ja, en dan is het langzaam een beetje de voet van het gas richting de zomer. Ik raad iedereen ook natuurlijk even bijtanken. Voorbereid alweer op het nieuwe seizoen. Ik zag ook alweer bij verschillende collega's dat er alweer plannen worden gemaakt. En nieuwe elftallen voor het nieuwe seizoen worden samengesteld. Maar jullie organiseren ook nog van alles, hè?
1: Ja,
0: en vandaag is er een voorbeeld van.
1: Ja, zeker. Te beginnen bij vandaag. Om 11 uur start het stratentoernooi bij ZZC 20 in Zelhem. Een groot aantal teams doen daar al mee. Dat zou haar zeggen traditie. Getrouw. Het belooft een heel gezellige dag te worden. We hebben net een buitje gehad. Daar wordt het gras lekker glad van, zeggen de voetballers onder ons dan. We gaan echt lekker voetballen met al die teams. Er is wat te eten, wat te drinken, muziekje, gezelligheid. Dus mocht je in de gelegenheid zijn, dan ben je van harte welkom om te komen kijken bij de voetbalwedstrijden van het stratentoernooi bij ZZC 20.
0: Tot hoe laat duurt dat programma vandaag?
1: Nou, dan stel je me een gewetensvraag. Ja, ja, ja. Ergens,
0: de laatste wedstrijd, ja, ergens in de middag?
1: Ja, ergens in de middag wordt dat inderdaad gedaan. Ja.
0: En dan gaat de barbecue aan? Of,
1: nou, dat doen we al eerder natuurlijk. Ah. Want ja, je moet wel goed voor de inwendige mens zorgen.
0: Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk. Zeker aan het eind van het seizoen. Dan is de gezelligheid nog misschien nog wel meer. En het sportieve is dan, nou zeker bij een stratentoernooi, hoor, is het sportief het belangrijkste. Maar het resultaat, nou ja.
1: Ja, precies dat.
0: Hey, vooruitkijkend, want jullie zijn wel echt tegenwoordig een grote club. Hè, zeker na de fusie van Zelos en voetbalvereniging Zelhem.

0: Dat betekent dat je ook wel de mogelijkheid hebt om veel dingen te doen. Wat staat er dan nog meer op het programma na afloop van dit seizoen?
1: Nou, dit keer hebben we in ieder geval volgende week zaterdag nog de jeugddag. Dus een soort afscheidsdag van de jeugd. Met allerlei festiviteiten, sport en spel. En dat belooft echt een gezellige dag te worden. En dan de 21ste, volgende week zondag, dan hebben we de eerste training van de Graafschap. Die houden we dit keer bij de Pol. De Graafschap is al een aantal jaren te gast bij ons, bij onze vereniging, om te trainen. Tijdens de zomerstop zijn de velden van de Graafschap eruit. Zij nemen dan een aantal velden van ons over, ook in het onderhoud. En in ruil daarvoor hebben we dan in ieder geval de eerste open training. De volgende week zondag dus. Dat is op Vaderdag. Maar ze hebben mij beloofd dat het een heel bijzondere dag gaat worden. Dus ik raad alle gezinnen aan om even te komen kijken. Ik heb ook gehoord dat de jongste jeugd nog even mee kan trainen aan het einde van de training. Dus daar houden we ons zeker op aanbevolen. Bijzonder nog om even te noemen. Morgen na het weekend, de 15e. Maandag is de laatste keer dat zorgboerderij De Mettemaat ons helpt bij onder andere de schoonmaak van kleedkamers, maar ook het onderhoud van ons park. De laatste keer voor de zomervakantie wel te verstaan, want we hebben nu een overeenkomst getekend waarbij we een intensieve samenwerking tussen ZZC20 en De Mettemaat hebben afgesproken. En dat gaat na de zomervakantie weer een vervolg krijgen. En daar zijn we heel erg blij mee.
0: Dat is een mooie vorm van samenwerking, zo letterlijk echt om de hoek. Maatschappelijk is natuurlijk ook belangrijk bij een voetbalvereniging. Als we kijken naar een ander aspect, hè, prestaties. ZZC 20 kampioen geworden, vierde klasse, komend seizoen derde klasse. Dat was ook wel een beetje het domein van bijvoorbeeld voorganger Zelos op de zaterdag. Vaak in de derde klasse. Waar ligt jullie sportieve lat?
1: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Zeker als je het over een aantal jaren hebt. Mm-hmm. Komend jaar gaan we ons volop richten op die derde klasse van de heren. We proberen ons daarin te handhaven. Een zekere positie te krijgen. En de jaren daarna gaan we kijken hoe hoog de lat gelegd kan worden. Wat we weten is dat er jeugdigen bijkomen in heren 1. Die ook veelbelovend zijn. Maar dan is altijd de vraag, klikt het allemaal? Kunnen we de boel op de rit houden? En kunnen we ook nog verder groeien? En dat gaan we stapje voor stapje bekijken. Ambities zijn er, maar je moet gewoon even kijken. Laten we gewoon met beide benen op de grond blijven staan.
0: En als je nou kijkt in de vereniging en je hebt het over ambitie, hè, zou ZZC20 uiteindelijk een tweede klasse kunnen zijn? Moeten zijn? Gezien de omvang van de club?
1: Dat zou kunnen, moeten, maar we zijn een grote club. We zijn er niet alleen voor de prestatieteams, we zijn er voor alle teams. Mm-hmm. En daar wil ik me dan ook heel graag op richten.
0: En als we dan kijken naar het dames- of vrouwenvoetbal, meidenvoetbal, hoe zit het daar?
1: Ja, de dames die doen het echt supergoed. Daar ben ik ook ontzettend trots op. Mm-hmm. Die hebben een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Dat had wel tot gevolg dat ze dit jaar wedstrijden moesten spelen die gigantisch ver uit de buurt lagen. Ik noem Groningen maar even als belangrijkste voorbeeld.
0: Dan ben je gewoon je dag kwijt.
1: Dan ben je echt je dag kwijt. Ik heb wel begrepen dat ze daar een weekendje weg van hebben gemaakt. Want er waren studerenden in Groningen die hun welkom hebben geheten. Maar dat heeft wel wat dat betreft onbedoelde gevolgen. En zou zeer welkom zijn als we tegen teams zouden spelen die hier dichter in de buurt liggen.
0: Ja, dat maakt het dan leuker, makkelijker ook. Maar ja, goed, wat uitdaging, zeker als je in een eerste elftal speelt, is de dames ook natuurlijk niet vreemd.
1: Nee, precies.
0: Eerst dit weekend dus maar eens. Vandaag dus genieten van het stratenvoetbaltoernooi op het sportpark hier in Zelhem. Yvonne Regelink, dank voor nu en heel veel plezier vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Je luistert naar Radio Ideaal op zaterdagochtend en je hoort de Purple Disco Machine en Kunks. Dit is Substitution.

0: waar die staat. Op Radio Ideaal.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
2: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
4: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weert.
5: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
6: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
7: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
6: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben de leider van het Venezolaanse drugskartel Tren de Aragua gedood, zegt president Trump. Het is de 42-jarige Nino Guerrero tegen wie in de VS een aanklacht liep voor een breed scala aan misdrijven. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Kort na Trumps aantreden merkte de VS Tren de Aragua aan als terroristische organisatie. Sindsdien voert het land tientallen luchtaanvallen uit op veronderstelde drugsboten in de Caribische Zee en de Stille Oceaan. Meer dan 200 mensen zijn daarbij gedood. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waarin de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is ermee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Het politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. Die E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. 3 bergbeklimmers zijn om het leven gekomen in de Italiaanse Alpen. Drietal was niet teruggekomen na hun tocht om de top van een 4000 meter hoge berg te beklimmen. Reddingswerkers vonden hun lichamen terug via een GPS-zender van een van de klimmers. Mogelijk is een van de bergbeklimmers gevallen en zijn de andere 2 meegesleurd door een touw. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden. Hij ontwierp in zijn carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende creaties waren de klompschoen Woody en de rattan, een schoen van bamboe. Jan Jansen was 85 jaar. Het weer, veel bewolking vandaag en soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
11: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs...

Sterk Zondagswerk. Elke zondagavond tussen 8 en 10 heeft René Regeling voor u de meest gezellige Nederlandstalige muziek. Afgewisseld met Duitse, Engelse en instrumentale muziek. En niet te vergeten, om 8:30 het langslopende radiospel Raad

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
4: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
5: Geen idee, snoeien?
4: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
5: Veldhuizen wie?
4: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
5: Top, gaan wij iets leuks doen.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
7: Bij de koffie.

plaats. En ik moet altijd denken aan Bobby Farrell met zijn vele borsthaar. Hij is niet meer onder ons, maar wel die leuke plaatsen. Bonnie M was dit dus, 1978. Welkom bij een nieuwe aflevering van Hits bij de Koffie op zaterdag 13 juni 2026. Tot aan 12 uur bijna non-stop achter elkaar de grootste hits van toen en nu. En we zijn blij dat je afstemt op deze frequentie, onder andere de 99.5. Of misschien wel via DHB Plus of wereldwijd via radioideaal.nl, onze livestream. Tot 12 uur dus bijna non-stop achter elkaar. En ik had het vorige week al beloofd. We draaien alleen maar vinyl vandaag. Alleen maar plaatjes. En dat is zo lekker terug naar de jaren 70 en 80. Met uitzondering van de Hollandse 3. Die hebben we niet op vinyl. Uiteraard hebben we de vaste programma-items. Zoals straks het weerbericht. Vandaag is dat met Gerrit Vossers. Het regionieuws met Jeannette Schmid. En we hebben natuurlijk de Hollandse 3, zoals ik al zei, de 3 best verkochte en meest gedownloade nummers van dit moment. Genoeg gepraat, snel door met die mooie hit. Alleen maar op vinyl dus vandaag. Met zometeen Nico Haak, maar eerst gaan we terug naar half jaren 70. 1975 was het voor Glenn Campbell en de Rhinestone Cowboy. Goedemorgen. Radio Ideaal, Hits bij de Koffie. Luister lekker mee.

dus genieten op de zaterdagmorgen. Alleen maar vinylplaten. Terug in de tijd, jaren 70 en 80. Dit was UB40. Veel gedraaid op Ideaal. En ook vanmiddag bij Martin nog een nummer van UB40. Where Did I Go Wrong uit 1987. En daarvoor nog Nico Haak. En uw laatste jasmeneer. En ook Glenn Campbell draaiden we en de Rhinestone Cowboy. Hits bij de koffie is er tot 12 uur vanmiddag. En we gaan door met de muziek van de Miami Sound Machine. Die hadden vroeger een zangeres, die heette Gloria Estefan. En later werd ze populairder dan de band zelf. Toen werd het Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dit is hun eerste single. En die heette Falling in Love Again. En zometeen muziek uit de streek, normaal. Ook van vinyl, ik moest pissen.

0: heerlijke muziek uit de jaren 60. The Monkees en Daydream Believer. Radio Ideaal presenteert Hits bij de Koffie tussen nu en 12 uur. En dat doen we natuurlijk bijna non-stop achter elkaar. Eerst het regionieuws, verzorgd door Jeannette Schmitz, gevolgd door de uitgebreide weershow met Gerrit Vossers vandaag.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmitz. In de zomer van dit jaar organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan spel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli naar Gorssel en de dag erna naar Laren. In augustus komen Eefde en Lochem aan bod. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft donderdagavond ingestemd met het tijdelijk uitbreiden van de bouwvrije zone rond geithouderijen van 500 naar 1000 meter. Daardoor kunnen sommige nieuwbouwplannen voor woningen nu niet doorgaan. Volgens het college gaat het om ongeveer 80 woningen in de hele gemeente. Het besluit geldt totdat het kabinet duidelijkheid geeft over landelijke maatregelen. Rond geithouderijen bestaat al jaren discussie over mogelijke gezondheidsrisico's. Het kabinet wil nog voor de zomer duidelijkheid geven. De dorpsraad van Keijenborg noemt de beperking in een eerste reactie een teleurstellend resultaat, omdat de maatregelen betekenen dat er voorlopig niet gebouwd kan worden. De politie zoekt getuigen van een wel hele laffe beroving in Doetinchem. Een jongen werd op zaterdag 23 mei door 4 jongens beroofd van zijn telefoon en insulinecontroller. Dat gebeurde tegen middernacht.

0: toen het slachtoffer onderweg was naar huis vanaf Festival Achterland. De politie zegt dat het slachtoffer zijn insulinecontrole bij zich had vanwege zijn suikerziekte. Dit lijkt op een telefoon. De jongen werd lastiggevallen door een groep van 4 jongens, waarbij een van de jongens zowel de telefoon als de insulinecontrole afpakte. Die controller is nog steeds zoek. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: De dag is begonnen met vrij veel bewolking, maar we zien ook af en toe wat zon. Het is in eerste instantie nog droog, maar in de loop van de ochtend ontstaan er weer een enkel buitje. Ook vanmiddag zijn er wolkenvelden met zo nu en dan zon en verder kan er altijd nog een enkele bui vallen. De wind die is over het algemeen matig uit het westen en de temperatuur die stijgt naar 19 tot lokaal zelfs nog 20 graden. Vanavond kan er ook nog een bui vallen, komende nacht is het helemaal droog. En dan koelt het af naar een graad of 13. Later in de nacht kan er opnieuw een enkele bui vallen. Zondag begint dan bewolkt en in de ochtend valt er ook nog weer wat neerslag. Dan ook een enkele bui, maar ook langer droge periode. Tussendoor af en toe wat zon. In de middag blijft het dan zo goed als droog. Het is dan ook wisselend bewolkt met zo nu en dan zon. En bij een matige noordwestenwind wordt het dan 18 tot 19 graden. Vanaf maandag dan hebben we geregeld zon en blijft het droog. Maandag temperaturen die oplopen naar een graad of 20 tot 21. Vanaf dinsdag gaat het kwik nog verder omhoog. Dinsdag kan het al 23 graden worden en woensdag zelfs 25 graden. Eind van de week dan komt de tropische waden in zicht. Dan kan het 30 graden worden en in het volgend weekend zelfs nog ietsjes warmer. Maar dan neemt de kans op een regen- of onweersbui toe.
3: De Hollandse 3.

Op Radio Dial voor zaterdag 13 juni 2026. Daarvoor op nummer 2 Jannes en Dans tot de morgen met mij. Ook al zo'n mooie single van hem. En terecht op nummer 2. En op nummer 3 het nieuwe aanstormend talent Justin de Wild en Cheerio. Een grote hit voor deze zanger. Vorige week nog op nummer 1 en deze week gedaald naar nummer 3 in de Hollandse 3 op Radio Dial. Volgende week zaterdag natuurlijk weer een nieuwe aflevering. En vandaag is het genieten geblazen in Hits bij de Koffie. Alleen maar platen van vinyl. Allemaal van die zwarte schijfjes. En dat doen we dus tot aan 12 uur. En met de volgende plaats gaan we terug naar de jaren 60. Dat doen we samen met de Cats uit Volendam. Een van zijn eerste singles. En de Jukebox.

blijft mooi dit. Henk Wijngaard, vandaag is hij jarig. De hartelijke felicitaties. 80 jaar. Zanger Henk Wijngaard, wat is hij populair? Dit was de Containersong. En uiteraard draaien we ook deze van vinyl. Vroeger al in het piratentijdperk. Alleen maar vinylplaten. Wat was dat mooi. En zo, nog eentje. En dan zijn we toe aan reclame en nieuws. Deze van Heino, Duitsstalig. Regenbogen Johnny. Kom in mijn wigwam.

was mooi het bronzen stemgeluid van zanger Heino uit Duitsland en regenbogen Johnny, oftewel kom in mijn wigwam. We gaan er even uit voor reclame en het nieuws. Ik had het al verteld, Hits bij de Koffie op Radio Dial deel 2 komt er zometeen aan. Na 11 uur zijn we terug. Met daarin natuurlijk nog heel veel grote hits. Alleen maar op vinyl vandaag. De vinyl zaterdag muziekdag. Tot 12 uur dus, dit programma bijna non-stop achter elkaar. En we hebben uiteraard nog een hele mooie piratenklassieker vandaag van De Fortak. Kippenvelmuziek. Graag tot zometeen, dan zijn we snel terug.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In wijk bij Duurstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. Rond middernacht werd de ME ingezet en er zijn 7 mensen opgepakt. Eerder deze maand waren er ook al ongeregeldheden. De noodopvang in een sportcentrum in wijk bij Duurstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Dat verliep gisteravond vreedzaam, totdat er volgens de politie groepen relschoppers verschenen. Onder het puin van het gebouw in Amsterdam, waar in de nacht van donderdag op vrijdag een explosief afging, is niemand gevonden. De zoekactie is daarmee afgerond, zegt de veiligheidsregio. Politieonderzoek naar de explosie gaat vanochtend verder. President Trump zegt dat de Verenigde Staten de leider van de Venezolaanse drugsbende Tren de Aragua hebben gedood. Het is de 42-jarige Nino Guerrero. Volgens Trump konden de Amerikanen hem doden met hulp van Venezuela. Maar details over wanneer of waar de aanval plaatsvond geeft hij niet. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de overname van Warner Brothers door Paramount. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount wil $110 miljard betalen voor concurrent Warner Brothers. Er rijden dit weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Ook rijden er geen treinen op de hoge snelheidslijn tussen Breda en luchthaven Schiphol. ProRail werkt vandaag en morgen aan het spoor rond Rotterdam Centraal. De treinbeveiligingssystemen zijn daar aan vervanging toe. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag kunnen reizigers de metro gebruiken. Het weer, veel zon vandaag, veel bewolking vandaag bedoel ik. Soms valt er wat regen, maar vooral in de middag schijnt ook wel de zon. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw- en

0: aflevering. Ons Haley team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Haley, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Haley.nl en start samen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

Ongekend populair was hij in de jaren 80. Dit was muziek van niemand minder dan André Hazes senior, moet je tegenwoordig zeggen. En ik meen het, een van zijn grote successen. En persoonlijk ook een van de mooiste platen die hij gemaakt heeft. Daarvoor draaiden we de classics en Russian Lady. Luisteraars, goedemorgen en welkom terug bij het tweede gedeelte van Hits bij de Koffie. Vandaag doen we dat uitsluitend met muziek van vinyl. En dit is ook zo'n hele mooie uit middeljaren 80. Muziek van OMD, Orchestra Maneuvers in the Dark en So in Love. Goedemorgen.

Een B-kantje, waar kennen we dat van? Muziek van de Belcanto's op Radio Ideaal. En 22 jaren oud, mooie herinneringen aan deze plaats. Echt zo'n piratenklassieker. En die moet nog komen, want daar wordt straks ook een hele mooie van de Fortak hier op Radio Ideaal. Daarvoor draaiden we nog onder andere Creedence Clearwater Revival, The Bad Moon Rising en ook Kenny Rogers kwam voorbij. En The Coward of the Country, origineel. En natuurlijk kennen we hem in de Nederlandse uitvoering van Gerard Schonebeek. We zijn er tot aan 12 uur met Hits bij de Koffie en dit is zo'n hele mooie Duitsstalige plaats. Jürgen Markus, wat was hij bekend in de jaren 70? Die u geht vor, du kannst noch bleiben.

wat een lekker plaatje. Terug naar de jaren 60 samen met de Tremolo's en Suddenly You Love Me. We gaan zo meteen naar het regionieuws, maar eerst nog eentje, eventjes iets gas terug. Dat doen we met deze uit de film Buster, jaren 80. Phil Collins heb ik het over en A Groovy Kind of Love.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Een trekker met veldspuit is vrijdagmiddag op de Meadowseweg bij Meadow gekanteld. De bestuurder moest uitwijken voor een tegemoetkomende vrachtwagen, maar kwam daarbij in de berm terecht. Door de zachte berm is de trekker op zijn kant terechtgekomen. Daarbij raakte de volle tank van de veldspuit, gevuld met bestrijdingsmiddelen tegen schimmel, lek. Het waterschap bouwde daarom dammetjes in het water om te voorkomen dat de middelen zich verder verspreiden. De brandweer kwam ter plaatse om de vrijgekomen gevaarlijke stoffen te controleren. Waar het voor veel carnavalsverenigingen tegenwoordig trekken is om voldoende leden te krijgen en te behouden, gaan ze in Etten volledig tegen die trend in. Want vandaag, na jaren geen residentie in eigen dorp te hebben gehad, vieren ze het jubileumfeest in een nieuwe residentie, de verbouwde Martinuskerk in Etten. 11 jaar geleden kwam een klein groepje samen om carnaval in het dorp nieuw leven in te blazen. Nu viert de Deurzetters het eerste jubileum. Omdat de vereniging toch iets extra's wilde doen, werd het Achterhoeks Buurtkampioenschap in het leven geroepen. Dat wordt dit jaar op 21 november gehouden. Na maanden in een speciaal ontzoutingsbad in Heerlen te hebben gelegen, is het beroemde Vikingzwaard terug in Doetinchem. Het bijzondere archeologische vondstuk dat eeuwenlang op de bodem van de Oude IJssel lag, werd behandeld om verdere corrosie tegen te gaan. Inmiddels is het pronkstuk weer te bewonderen in het Stadsmuseum Doetinchem en volgens museumdirecteur Isabelle Bisseling mooier dan ooit. Rondom het Vikingzwaard heeft het Stadsmuseum een nieuwe tentoonstelling ingericht. Bezoekers krijgen daarin een indruk van hoe Doetinchem er in de vroege middeleeuwen uitzag. Speciale projecties ontwikkeld door HKU-student Lars van Steeg brengen die periode tot leven. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

prachtig mooi. 1984 was het voor de Pasadena's en Tribute Ride On. En daarvoor draaiden we nog drukwerk Lucas 12 vers 22. En ik mocht Harry Slinger pas geleden interviewen. Wat een super spontane en enthousiaste man is dat toch. En daarvoor draaiden we ook nog die hele mooie van Jurgen Marcus, die Hoe ik het voor. Dit is Radio Ideaal met Hits bij de Koffie. We zijn er nog tot aan 12 uur met zometeen nog de Piratenklassieker. Vandaag een hele mooie van de Fortak. En misschien luister je wel via de 99.5, DAB+, of radioideaal.nl. We zijn er altijd 24x7. Of misschien ons themakanaal Ideaal+. Voor de man op de steiger zeggen we altijd. Het is inmiddels 12:30. Zometeen dus de Piratenklassieke, maar eerst deze van de heren van Bukkers. Als

Zo onbeschrijfelijk mooi. De band zonder naam, BZN uit Volendam. En goodbye, it's the end of the show. En dat klopt. Hits bij de koffie zit erop voor deze zaterdag muziekdag zometeen. Vriend en collega Martin Bloemendaal. Een vaste baken hier bij Radio Ideaal. En zijn programma Middag Potpourri tussen 12 en 2 vanmiddag. Gevolgd door Rob de Brouwer, de muzikale brouwerij. En de muziekcocktail Bert Zemmeling tussen 4 en 6 uur. Met daarin meer.

Duitsstalig werk. Fijne muziek dus vandaag. Hou hem hier op Radio Ideaal. En volgende week ben ik er weer tussen 10 en 12 uur. Zometeen veel plezier dus met Martin. En geniet van het mooie weer dat eraan zit te komen. Dat hoorden we al van Gerrit Vossers. Reclame en nieuws van 12 uur en daarna middagpotpourri. En wat mij betreft graag tot volgende keer.

0: Nicolien met het NOS Journaal. De naam van Donald Trump is verwijderd van het Kennedy Center in Washington. De raad van bestuur van het culturele centrum die door Trump was aangesteld liet de letters begin vorig jaar boven de naam van John F. Kennedy zetten. En een rechter bepaalde eind mei dat dat onwettig was en dat de letters dus van de gevel moesten. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn nabijgelegen stranden zoals Bondi Beach gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië meerdere haaiaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen omgekomen. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. NS zet daarom bussen in. De Amerikaanse regering heeft AI-bedrijf Anthropic opgedragen 2 krachtige AI-modellen te blokkeren voor iedereen buiten de VS. Het gaat onder meer om AI-model Mythos, dat wordt gezien als superhacker. Gevreesd wordt dat de techniek misbruikt kan worden voor cyberaanvallen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag wordt het wat droger en het wordt dan 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap, niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed. What?

Ah, heerlijke nostalgie. Op je radio muziek hoorde je van Boney M. En u hoorde Peter Man. En dat is een hele goede middag. En hartelijk welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Poppery op Radio Ideaal. Hugo, bedankt voor 2 uur lang hits bij de koffie. Het was weer een geluidig, prachtig geluid weer. 2 uur lang heerlijke singeltjes hier op de draaitafels. En tot aan 2 uur zit Middag Poppery met straks om 12:30 de Bumplaats. Deze week wordt het muziek van De Nieuw voor en gaat hij naar Zutphen toe. Zover zijn we nog niet. Zometeen muziek van Manuel. We hebben dan over verstaanbare muziek. We hebben nog muziek van Poco. De Dames Love komt nog voorbij. Blijf gewoon luisteren aan de radio. We gaan verder met muziek van Shake and Stevens. A Love, wat weet ik voor.

grote hit voor deze zangeres Jennifer Lopez. En die hoorde And It's Funny. Met een papier, de luister je daar op deze 13 juni 2026. Zo, verder met muziek van Poco. Een grote hit uit 1986. En hier is Cole, It's Love.

van Janne Sorrië en Laat de zon maar schijnen. En volgende week dan gaat het toch gebeuren. Althans, vandaag ook wel een beetje natuurlijk. We kennen melodietje voor wat betreft de beunplaat voor deze zaterdagmiddag. Het is bijna 12:30 geworden, dus we gaan hem draaien in de beunplaat voor Rudy Peters uit Zutphen. En Rudy, je wou graag een nummer horen van De Nieuwvor en Liebling, My Darling, Mijn Liefste, Mon Amour. Ik heb hem erbij gezocht, Rudy Peters uit Zutphen. Bedankt voor het insturen van jouw beunplaats en hier komt hij voor jou. Muziek van De Nieuwvor.

0: jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het wereldkampioenschap voetbal is donderdagavond officieel van start gegaan. Toch lijkt de oranje koorts nog niet overal toegeslagen. Dat de beleving voor oranje nog niet overal voelbaar is, merkt Lars Peters van het festival Feestartikelen in Doetinchem ook aan het ontbreken van een ware Nederlands elftaltrend. Volgens de Duitse econoom Joachim Clement troont het Nederlands elftal zich wereldkampioen zondagavond 19 juli. Maar eerst moet de groepsfase worden overleefd, met zondag Japan als eerste tegenstander om 10 uur 's avonds. Even een kort ritje zonder gordel of de gordel pas omdoen als je twee straten verder bent. Het is gevaarlijk en het kan je een forse bekeuring opleveren. In 2025 werden in Gelderland ruim 3000 boetes uitgedeeld voor het niet of verkeerd dragen van de gordel. Dat is 17% meer dan in 2024, blijkt uit onderzoek van vergelijkingsplatform gaspedaal.nl. De verschillen tussen Achterhoekse gemeenten zijn groot. Zo werden in de gemeente Oost-Gelre zelfs bijna 3 keer zoveel boetes uitgeschreven dan een jaar eerder. De grootste afname in het aantal bekeuringen voor de gordel was in Oude IJsselstreek, waar het aantal bekeuringen daalde met 47%. Bij een verkeersongeval op de Misterweg in het buitengebied van Winterswijk zijn vrijdagochtend 2 motorrijders gewond geraakt. Het ging mis toen een bestuurder van een bestelbus op de Misterweg linksaf wilde slaan naar een bouwterrein. De 2 motorrijders die achter de bestelbus reden hadden dit op tijd door en remden af. Een automobilist zag dit echter te laat en botste hard achter op de motorrijders. De bestuurster van een taxibusje op de andere weghelft en een huisarts in de buurt verleende eerste hulp. Beide motorrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Lekker ontspannen, lekker gezellig. Met Middagpopperie luister je nooit alleen. De hits van u en van voorheen.

lekker terug in de tijd. Muziek van Traveling Wilburys hoorde je en de Handel with Care. En daarvoor hadden we nog het streeknieuws met Jeanette Smits. En daar weer voor draaiden we de burnplaats. En was het muziek van de nieuw voor Liebling, mijn daling, mijn liefste Moena Boer. En ging die naar Rudy Peters in Zutphen.

helaas niet meer ons midden. Deze zangeres Dusty Springfield. Wel hele mooie muziek achtergelaten. En dit is ook eentje van in Buifert op Radio Ideaal. In het programma Middagpoppery. Verder met muziek van The Weeknd. Die heren die het goed doen. Is Save Your Tears.

Origineel is natuurlijk van Joost Nussel uit 1975. En deze Tilburgse zanger Guus Meeuwis heeft er een covertje op gemaakt. En dat klinkt natuurlijk weer geweldig. Zo, het eerste gedeelte van Middag Poppie zit er alweer op. We gaan even naar het nieuws toe en naar de klok van 1 uur vlug weer terug. Graag tot zo.

0: bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verre.

0: Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink-installatie. Want Gotink-installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
2: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar €15. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht explodeerde, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden bezig. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is nog de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand gevonden. Over de oorzaak van de explosie is ook nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij een protest tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers in wijk Bedierstede zijn gisteravond opnieuw rellen uitgebroken. Er werden vernielingen aangericht aan het gemeentehuis. En ook staken betogers volgens de politie zwaar vuurwerk af en werden politieauto's bekogeld met stenen. De ME heeft ingegrepen en er zijn 7 mensen opgepakt. De noodopvang in een sportcentrum in wijk Bedierstede moet er deze maand komen. Sinds de aankondiging zijn er dagelijks protesten. Vanwege werkzaamheden rijden er het hele weekend geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail vervangt het systeem van seinen en wissels rond het station. De NS zet bussen in. Tussen Rotterdam en Den Haag is ook de metro te gebruiken. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. In de middag is het dan droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen ook op de meeste plekken droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat vast op onder meer de A1... van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Je hebt een kwartier vertraging. Ook is het daar druk door de afgesloten A12. Die is dicht van Utrecht tot aan Veenendaal door werkzaamheden. Voor die afsluiting staat ook file. Ook op de A12, maar dan vanuit Arnhem... heb je een kwartier vertraging voor de Duitse grens door controles... Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht sta je ook een kwartier in de file tussen Beest en knooppunt Everdingen. Door werkzaamheden, daar zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol. Het hangt gewoon weer. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
7: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
8: Of zo.
9: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
6: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn Autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak.

0: Raak op autobedrijfberendsen.nl.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

Nou, heerlijke muziek uit Zweden. Muziek hoor je van ABBA en I Do, I Do, I Do. Jawel. En van harte welkom terug bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van dit programma. Middag Popperie op deze zaterdag. 13 juni 2026. We zijn elke zaterdag te beluisteren tussen 12 en 2 op de frequenties van Radio Ideaal. Omstreeks 2:30 dan hebben we het rustpuntje. Ditmaal muziek geworden van Linda Ronstadt en Aaron Neville. I Don't Know Much als rustpuntje. Maar zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek van Simon Webb. Peter Maffay hebben we nog in het rijtje staan met Duitsstalige muziek. Blijf gewoon gekluisterd aan de radio. Verder met muziek van de Kuisshow. Grote headfan, The Widow.

grote hit voor deze Simon Webb en No Worries op Radio Ideaal in het programma Met de Popperie. Zometeen nog Duitsstalige muziek van Peter Maffay en ook Hartje Tien komt al voorbij.

Dat was hier Peter Maffay. Je kent hem natuurlijk met het nummer Doe. Maar dit was de B-kantje ervan. Ieder jongen braucht een meisje. En je hoort het hier in het programma Middag Poppery. Zometeen het rustpuntje. Wat is de muziek van Linda Ronstadt en Aaron Neville. I Don't Know Much. Dat zometeen. Eerst deze Martien en Tineke. Van harte zien. En wat is mooier?

Prachtig gezongen deze van Linda Ronstadt samen met Aaron Neville. I Don't Know Much. En zij waren vandaag verantwoordelijk voor het rustpuntje in het programma Middagpoperie.

Dat herkenbaar. Hoef ze eigenlijk niet aan of af te kondigen. Deze heren van Normaal in Hummelo. En die hoort het in het programma Middagpop hier op Groningen Zelfde Radio Ideaal. Zometeen de dames Maywoods, maar we gaan eerst verder met de volgende van de Hollies en Bus Stop.

Muziek van André Hazes. Iedereen kent hem vast nog wel, deze. Het laatste rondje was dit getiteld. En middagpopperie is alweer aan het einde van het programma. Dus ja, we gaan zo meteen plaatsmaken voor Rob de Brouwer. En zijn muzikale brouwerij. Hij heeft weer van alles klaarstaan. Rob, veel succes natuurlijk. En daarna nog Pat Semmeling met zijn muziekcocktail. Veel Duitsstalig muziek daarin voor. En morgen vroeg tussen 9 en 11 ben ik weer te blazen met het programma Gouden Groeven. Ik zal zeggen graag tot dan en anders volgende week zaterdag. Fijn weekend.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garretsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.

0: naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de flat in Amsterdam, die grenst aan het gebouw dat gisternacht ontplofte, zijn op dit moment herstelwerkzaamheden aan de gang. Als die zijn afgerond, kunnen de bewoners weer terug naar huis. De ontploffing was bij een sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. Gisteren is de hele dag gezocht naar mensen onder het puin, maar er is niemand meer gevonden. Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekendgemaakt. Bewoners van de flat in Amsterdam werden opgevangen in een hotel. Het is nog onduidelijk of zij vandaag al terug naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer, dat op de step reed, overleed later op de avond in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk kon gebeuren. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaienaanval. Dat gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn de stranden, zoals Bondi Beach, voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen om het leven gekomen na een haaienbeet. Bij een controle van meerdere instanties bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen snus tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan in een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer tot slot. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er ook een bui. Vanmiddag wordt het iets droger. Het wordt 15 tot 20 graden. Morgen op de meeste plekken droog en dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 Den Bosch-Utrecht bij knooppunt Everdingen. Een kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij Alfred Waddenooyen. En ook op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij knooppunt Ewijk. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
4: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
5: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
6: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek.
5: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
7: Schat, de oprit is echt bult en gat.
8: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Graafwerk.
7: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Graafwerk zijn.
7: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
9: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zellen. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

Boys van Level 42, The Lessons in Love. Ja, enkele jaren geleden live gezien, het was wel een drama. Voor het eerst zag ik ze live, mijn favoriete band. En toen werd ik onwel. En voordat ik weet, lag ik in een ambulance. Ja, dat was dan weer een stukje minder natuurlijk. Maar goed, ik hoop ze toch nog een keer helemaal live te zien, deze Level 42. Uit de jaren 80 kwam die. Bedankt collega Martin Bloemendal voor zijn afgelopen 2 uur met Middag Potpourri. En wij zijn er tot vanmiddag 4 uur. Ja, en dat doen we allemaal met dit programma, De Muzikale Brouwerij. Jouw break van de zaterdagmiddag met alleen maar gezellig de 70s en de 80s. En natuurlijk ons item elke uur. Dat is de instrumentale plaat. En ook zij heten we van harte welkom. Koffie, juffrouw Ria. Applausje voor jou. Ja. Fijn dat je er weer bij bent, natuurlijk. Maar we hebben weer een hele leuke lijst de komende 2 uur wat muziek betreft. En dat gaan we ook doen op deze gelukkig... Ja, het is niet vrijdag, want het is vandaag namelijk wel 13 juni. 13. Ongeluksgetal, hè? Ja. Maar goed, zaterdag de 13e. Laten we het maar hopen dat het gewoon lekker meevalt. Ik zeg dus, welkom. We gaan er gezellig tegenaan vanmiddag. Jawel.

Ja, het moest de grote opvolger worden van Vienna. Dat is aardig gelukt voor deze formatie Ultra Fox uit de jaren 80. Toch nog een aardige grote hit gescoord. Dancing with Tears in My Eyes. Pussycat, daarvoor de Limburgse formatie. En wij gingen terug in de tijd met dat hele mooie Georgie. Goed, je weet het. Wij staan altijd in voor verzoekplaten. Jazeker. Jam, pam, pam. Ja, koffiejuffrouw Ria heeft eventjes in de pc zitten neuzen. En hij zei, Rob, we hebben een verzoekplaat vanmiddag. Nou, en die gaan we er snel bij zoeken, want het liefst willen ze die in het eerste uur horen. Dus goed, dat kan. Het is een jaren 80 plaat, dus die komt in ieder geval strak voorbij. En verzoekplaat, je weet het, heb jij een verzoekplaatje? Natuurlijk moet het wel uit de jaren 70 of 80 komen. Voor jezelf, voor iemand anders. Laat het ons weten, hè. Mail het even naar brouwerij@radioideaal.nl. Als je dat nu doet, dit weekend, begin volgende week, dan kan dat zaterdag aanstaande weer in de uitzending uitgezonden worden. Dus brouwerij@radioideaal.nl. En de drie non-stop, die komen eraan. We gaan ze dadelijk twee keer terug. Maar liefst na de jaren 80. Maar we gaan eerst terug in de tijd, na de jaren 70. En dat doen we met deze opname van Bonnie M. Jawel, een beetje zomerse geluid in de radio. Er komt beter weer aan, zeggen ze. Dus de zomer moet weer van start hier met dit plaatje. Bonnie M, want ze hebben het erover. Sunny heet het. Goedemiddag, fijn dat je luistert. En fijn dat je erbij bent.

0: Ja, als er een zangeres veel geld uitgeeft aan haar uiterlijk, dan is het denk ik wel toch deze zangeres Cher. Ze heeft zelfs een verzekering voor haar lichaam en zo. We gaan terug naar de eindjaren 80 met Cher en If I Could Turn Back Time. Ja, dit is weer een opmerkelijk nieuws dit eigenlijk. Dat kwam van de week naar boven. Want een piloot van vliegmaatschappij Air Canada heeft 17 jaar lang zonder geldig vliegvergunning gevlogen.
1: Ja.
0: De voormalige gezagvoerder die maakte meer dan 900 binnenlandse en internationale vluchten en vervoerde tienduizenden passagiers. Het onderzoek naar de 59-jarige Geoffrey W. die begon afgelopen januari. De Canadese luchtvaartautoriteit Transport Canada die had onregelmatigheden ontdekt in de documentatie van de piloot tijdens de routine-evaluatie. Dat meldt CBC News. De voormalige piloot, die inmiddels met pensioen is, begon zijn carrière bij Air Canada, moet ik zeggen, in 1998. En promoveerde in 2009 tot gezagvoerder. Daar was wel een geldig brevet voor nodig en die had hij niet. Die maakte gebruik van frauduleuze documenten om zowel de luchtvaartmaatschappij als de toezichthouder te misleiden. De piloot die vloog jarenlang in Boeing's 767, de 3x7 en de 787. Hij verdiende bijna 3 miljoen Canadese dollar, dat is zo'n 1,9 miljoen euro. Ja, die Air Canada die verklaarde afgelopen maandag dat de veiligheid niet in gevaar is gekomen. Nou, de Canadese politie die denkt daar iets anders over. Ze zegt dat licentie-eisen niet voor niets bestaan. Want ze zeggen dit is vergelijkbaar met een arts die bevoegd is tot huisartsgeneeskundige, maar in de praktijk wel eventjes hersenoperaties gaat doen. Een luchtvaartexpert die legde aan CBC News uit dat W. met zijn kwalificaties alleen als co-piloot had mogen vliegen. W. is aangeklaagd voor fraude van meer dan $5.000. Dat is zo'n €4.650. Verstoring van de openbare orde en meermaals gebruik van valse documenten. Nou, als hij 1,9 miljoen euro heeft verdiend, dan is die €4.650 een peuterschild, joh. Jij hoort al meer van die dingen, hè? Bijvoorbeeld mensen die al meer dan 40 jaar zonder rijbewijs rijden. Dat is toch ook uniek? Hebben nooit geen aanrijding gemaakt, niet met de politie in aanmerking, niet aangehouden. Ik vind dat knap. Dan moet je toch ook kunnen rijden. Dat is dit ook eigenlijk, ja. Raar is dit, maar het is gebeurd. Goed, weer een zomers plaatje, want als ik nu naar de weervooruitzichten ga kijken, morgen wordt het al een heel stuk beter, maar ik zie dinsdag alweer zo'n 3, 24 graden staan, beste mensen.

Jawel, de mannen van de Rolling Stones al op hoge leeftijd en nog steeds actief. Pas weer nieuw materiaal uitgebracht. Ze gaan maar door, hè. Niet te stoppen. En dit is een oudje van hun uit... ja, wat zal het zijn? Eind jaren 70 zo'n beetje, toch? Ja, Start Me Up, de Rolling Stones. En daarvoor zomersgeluiden uit de jaren 80. De Beach Boys en Kokomo. Wij zijn toe aan ons item zo dadelijk, natuurlijk. Maar daarna hebben we meteen een verzoekplaat. Want koffiejuffrouw Ria die heeft even het andere scherm eventjes opengezet. En in de mail staat, hallo Rob. Graag wil ik een plaat aanvragen voor Jan van Leeuwen uit Doetinchem. Voor zijn 50ste verjaardag. Jawel, een Abraham. Graag zijn favoriete plaat van Anita Meijer met Why Tell Me Why. Dit namens ons, John en Janine uit Doetinchem. Gaan we ze dadelijk doen.

Ja, wat een fantastisch nummer dit, hè. En wat een goede zangeres, echt waar. Ik heb ze één keer mogen ontmoeten op Rotterdam Airport. Dan moest ik natuurlijk meteen op de foto met haar. Ja, natuurlijk, ja. Why, tell me why. Anita Meijer. En die hebben we speciaal gedraaid voor Jan van Leeuwen uit Doetinchem. Hij wordt vandaag 50 jaar. Hartelijk gefeliciteerd. Jawel, een Abraham, zeggen ze in de mail. En dit was zijn favoriete plaat. En die werd aangevraagd door John en Janine uit Doetinchem bij deze. Ja, volgende week zondag, dus morgen over een week, dan is het Vaderdag. En ik heb afgelopen week in mijn programma in de ochtend, in de muziekservice, heb ik een heel leuk Vaderdaggedicht. En die heb ik zelf geschreven, heel kort gedichtje, en dat wil ik nog even met jullie delen. Ja, dat gaan we doen. Vaderdag. Vaderdag komt er weer aan. Waar zullen we nu voor gaan? Een flesje drank? Een geurtje of misschien wel een kratje bier. Nou, als die op is, dan heeft hij tenminste nog plezier.

Heerlijke muziek van Watch Your Music. En More Than This met Brian Ferry natuurlijk. De frontman die ik ook, dat zal wel een jaar of vier geleden zijn, live heb gezien toen in Emmen. Deze van Watch Your Music, Brian Ferry. En we hadden daarvoor uit de jaren 70, eveneens, ook uit de jaren 70, Una Noche Mexicana van Jack Jersey. Een beetje onbekende plaat. Dat is dan weer zo'n beetje de krenten uit de papplaat, wat ik altijd zeg, die niet vaak op de radio hoort. Goed, afgelopen Achterlandfestival in Doetinchem. Eindelijk, na heel lang, eindelijk is live gezien Yara Beeks, de zangeres uit Doetinchem. En ze heeft een nieuwe single. En er komt iets meer vrije tijd aan. Dus Yara, mocht je weer een beetje in de buurt zijn, ik hou de agenda een beetje in de gaten, dan zal ik wel weer ergens vooraan staan, denk ik. Want ze heeft zo'n ontzettende goede stem, een mooie stem. En ze heeft een nieuwe single uitgebracht, die we nu toch eventjes gaan draaien. Het is wel 70's en 80's, maar hier maken we even een uitzondering van. Want ik ben een beetje om, zoals het heet. Ik ben om. En we mochten toen ook een beetje meezingen. We hoefden alleen maar heet te doen. We gaan luisteren naar de nieuwe van Yara Beeks. The Brighter Days. Heerlijk plaatje. En we mogen meedoen. Ja, let maar op. Hey! Hey.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Casper Meijer met het NOS-journaal. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij de ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. Het is onduidelijk of zij vandaag naar huis kunnen. Bij een aanrijding tussen een personenauto en een elektrische step in Almere is een jongen van 14 omgekomen. Het ongeluk gebeurde gisteravond. Het slachtoffer dat op de step reed overleed later.

0: later op de avond in het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schep snoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Tennister Barbara Krejcikova heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het vrouwenenkelspel op het tennistoernooi van Rosmalen. De 30-jarige Tsjechische won de halve finale in 2 sets van de Poolse Magda Linette. Krejcikova schreef eerder al Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Haar tegenstander wordt later vandaag bekend. De finale van de Libema Open wordt morgen gespeeld. Het weer, af en toe zon met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging op de A2 door wegwerkzaamheden vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
6: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

Ja, weer een geweldig nummer om na drieën mee te beginnen. Clarence Clemons en Jackson Browne uit de jaren 80 in You're a Friend of Mine. Bedankt koffiejuffrouw Ria. Ze heeft toch weer eventjes gezellig eventjes een kapje cappuccino neergezet. Hier een kopje cappuccino met een chocolaatje erbij. En dat is natuurlijk altijd lekker. Welkom in deel 2. We zijn nog tot aan 4 uur met deze break van de zaterdagmiddag. De muzikale brouwerij hier op Radio Ideaal. Ja, ik zeg een hele goede middag dus. Ja,

Ja, we gingen terug naar de jaren 80 met deze hele mooie opname van Deodato, SOS Fire in the Sky. En dat fire, ja, het vuur, dat spreekt me natuurlijk nog altijd aan. En we hadden uit de jaren 70 die hele mooie opname van Mighty Sparrow en Winley met The Only a Fool. Ja, en je weet het inmiddels. Op de zaterdag in de muzikale brouwerij, de break van je zaterdagmiddag, maken we af en toe een uitzondering voor een verzoekplaat. Ja, zit je nu te luisteren en denk je, nou, ik heb nog een hele leuke uit de jaren 70 of 80. Of ik wil hem aanvragen, laat dat ons even weten op de mail. Dan doen wij met je mee. Mail het even naar brouwerij@radioideaal.nl. Doe dat even, dan kunnen we daar volgende week iets mee doen. Dus brouwerij@radioideaal.nl. Goed, wij zijn eventjes weer toe aan gezellig drie non-stop. We gaan zo dadelijk terug naar de jaren 80. Maar eerst gaan wij twee keer terug naar de jaren 70. En we beginnen met een hele mooie. Warme chocolade, oftewel hot chocolate uit de jaren 70. Met dat hele mooie Emma. Gitaren gaan beginnen. Ik stop met praten.

Ja, hier zou ik nog wel eens naar een concert willen gaan. Ik vind die zo goed, hè? Ook op gitaar. Chris Isaak en het hele mooie Blue Hotel. We hadden daarna, voorzitter, de Darts uit in de jaren 70. Come Back My Love, de Londense formatie van destijds. 9 man sterk waren ze. En Hot Chocolate met Emma. En dat was dan ook weer uit de jaren 70. Goed, we hebben nog wat dierennieuws. Ja, en het is om de tuin, een beetje in de tuin. Dus ik dacht, dan is dit een leuk melodietje. Namelijk een vrouw uit Drachten, die is op een avond vast te komen zitten in een boom. Tijdens de zoektocht naar haar papegaai. De vogel van haar dochter, die bleek 's avonds plots verdwenen te zijn. Gina de Vries, die ging buiten op zoek naar de vogel. Ik riep haar naam, Mimi, een paar keer en toen hoorde ik haar. Dat zegt ze tegen de lokale nieuwssite Waldnet. De papegaai die zat hoog in een boom. De Vries die belde de dierenambulance en brandweer, maar die konden niet helpen. Ja, toen besloot ik zelf maar in de boom te klimmen om mijn vogeltje te redden. Niet veel later moesten haar vrienden opnieuw de brandweer bellen, want ze kon niet meer naar beneden. Zowel de papegaai als zij die zaten lekker hoog, maar wel vast. Dit keer kwam de brandweer wel. Ja. Ja, ja, toen kwamen ze, hè, de brandweer. Toen waren ze er zo. Nou goed, de Vries die ging samen met de brandweermannen omhoog in een bakje om de papegaai te vangen. Ik zei wel tegen die brandweermannen, als jullie niet zelf naar boven gaan, komt ze niet, want ze kent jullie niet. Het is misschien een beter idee dat ik zelf meega, want ze kent mijn stem. Nou, de brandweer die vertelde de vrouw dat ze wel maar 1 kans kreeg. Ze zeiden, als ze wegvliegt, dan is het klaar en dan moet je het zelf uitzoeken. Nou goed, de Vries die slaagde erin om Mimi vast te pakken. Ik heb haar terug, dankzij de brandweermannen. En ik ben hen heel erg dankbaar. Ja, ik ken het. Ik zeg al, ik heb jaren bij de brandweer gezeten. Doetinchem. En we hebben ook eens een papegaai in de boom gehad. Nou, dat was echt een ramp. De ladder tegen de boom, vloog hij naar een andere boom. Andere boom weer de ladder tegenaan, vloog hij weer terug naar de andere boom. Op en neer zo. Er was er maar eentje die lachte. Maar was de papegaai volgens mij. Ja goed... kan gebeuren allemaal. Maar gelukkig, zij is in ieder geval weer blij. Ze heeft haar diertje weer terug.

Dat was dan de gong aan het einde van de plaat. De Duitse formatie Alphaville, hun grote doorbraak met Big in Japan. En Forever Young is trouwens ook een hele mooie opname. Alleen de mooiste die ze ooit gemaakt hebben, dat vind ik Sounds Like a Melody. Die kan ik misschien nog wel een keertje tegen horen brengen. Dat is de minst bekende eigenlijk van hun, maar vind ik wel de leukste. Alphaville dus. En daarvoor hadden we Max Werner, de drummer van Kayak destijds. Hij maakte een soloplaatje in de eind jaren 70 en het werd een hit. The Wayne in May. Goed, hebben we nog iets te melden? Jawel, want we gaan naar ons item, zie ik hier. Ons item van dit uur, de instrumentale plaat. En dat doen we in de maand juli ook nog. En dan in de maand augustus beginnen we met een nieuw item. En daarvoor zijn er wat items op tafel gegooid. En daar moeten we nog even aan gaan puzzelen. Ik vraag koffiejuffrouw Ria om ook even mee te puzzelen. Dan gaan we eens kijken wat augustus het nieuw item gaat worden. Maar eerst nu de instrumentale plaat. We gaan naar de Belgische formatie De Tamaras. En het heet Loekies Polka.

Uit de jaren 80 een hele leuke opname van Eddie Money. And Take Me Home Tonight. Ja, we hebben nog een leuk onderwerpje eigenlijk. Dat wil ik even met jullie delen. Want je kunt beter een relatie hebben met een fiets als met een vrouw. Ja, dat is gebleken uit onderzoek. En er zijn een zevental dingen naar voren gekomen. En die zeven dingen wil ik even met jullie delen. Ach, ach, ach. Ja, la, la. Ja, het is heel leuk, maar waarom dat is, is het volgende. Fietsen worden nooit zwanger. En je kunt je fiets elke dag van de maand bestijgen. Een fiets heeft geen familie. En een fiets die piept alleen als er echt iets mis is. Ik verzin dit. Je kunt je fiets aan een vriend lenen en andersom, zonder glazen. Een fiets die kan niet schelen hoeveel andere fiets je hebt gehad. Jongen. Dat is niet te geloven dit. Ja, en als laatste. Het zal een fiets een worst zijn of je naar andere fietsen kijkt. Nou, wat is dat? Wat is dat? Ik krijg iets van koffiejuffrouw Ria. Ik krijg een spreuk in mijn handen. Van koffiejuffrouw Ria. Nou. Ja, dit kan niet, hè. Maar in verband met Vaderdag. Wat geef je aan een man die alles heeft? Dat zegt Ria, hè. Wat geef je aan een man die alles heeft? Een vrouw die uitlegt hoe het werkt. Nou, dat is niet lief. Dat is toch niet lief? Jongen. Echt waar. Dat kan toch niet, hè? Ja, ja. Onder het motto cabaret, hè? Oh, ja. Nou, nog een stukje van dit dan.

Maar goed, we zijn toe aan iets romantisch en dat gaan we ook onmiddellijk doen. We gaan terug naar een hele mooie opname. Uit de jaren 70. Earthman and Fire. En het hele mooie. After the love has gone. Dat allemaal hier. In de muzikale brouwerij. Op Radio Ideaal.

0: Ja. Alweer de klanken van Depeche Mode en Enjoy the Silence uit de eindjaren 80. Daarom valt een romantisch plaatje van Earth, Wind and Fire. En dat heette dan weer After the Love Has Gone. Goed, we gaan weer plaatsmaken zo dadelijk voor mijn collega Bert Zemmelink. Jawel, hij neemt je mee tot aan 6 uur. Met zijn enige muziekcocktail, natuurlijk. Wij gaan hier gezellig door zo dadelijk met fijne muziek met Bert. Met zijn glaasjes cocktail natuurlijk. En de fijne nummers in de glazen, dus dat belooft weer wat zo dadelijk. Dit was weer Rob de Brouwer voor Radio Ideaal. De muzikale brouwerij, jouw week van de zaterdagmiddag. Vandaag op deze zaterdag 13 juni. Goed, aanstaande maandagochtend, dan ben ik er weer op de radio. Tussen 10 en 12 in de muziekservice. En anders volgende week zaterdag weer met een nieuwe lijst van de muzikale brouwerij. Goed, even nog onze afscheidstune niet te vergeten. Zingt u en doet u gezellig even mee? Ja? Komt-ie?
1: Dag vriendjes, dag vriendinnetjes. Dat was het dan alweer.
0: Ja, hatsjee.
1: Dag vriendjes. Dag vriendinnetjes, tot de volgende keer maar weer.
0: Pam, pam, en dan is het alweer 20 juni volgende week. Veel plezier met collega Bert Zemmelink zo dadelijk. En zijn muziekcocktail. We gaan eruit met Points onder andere. Fijne weekend alvast, allemaal.

0: Door Heijen Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi metmaken.
2: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
3: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nok hout.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn gedood. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Voor de explosie in Amsterdam zijn 3 mensen opgepakt. Ook zijn meerdere auto's in beslag genomen. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij een sportschool in de wijk Osdorp. Burgemeester Halsema zegt dat er in het pand mogelijk strafbare feiten werden gepleegd. Volgens buurtbewoners werd in de kelder gewerkt met explosieven voor een plofkraak. Bij een ontploffing raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Bewoners van de flat ernaast moesten worden geëvacueerd. En het is onduidelijk of zij vandaag alweer naar huis kunnen. In Australië is een vrouw zwaar gewond geraakt bij een haaiaanval. Het gebeurde voor de kust van Sydney. De vrouw heeft verwondingen aan haar arm en been en is in levensgevaar. Vanwege de aanval zijn stranden zoals Bondi Beach voor de komende 24 uur gesloten. De afgelopen maanden zijn in Australië vaker haaienaanvallen geweest. Sinds januari zijn 4 mensen

0: om het leven gekomen na een haaienbeet. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun 8e wedstrijd in de Pro League gewonnen. Oranje won in Rotterdam met 7-0 van Ierland. Heel verrassend was dit niet. Nederland is de nummer 1 van de wereld en won ook de vorige 31 duels tegen Ierland. De Nederlandse vrouwen spelen morgen nog een keer tegen de Ieren. Het weer, af en toe zon, met in het noorden nog enkele buien. Vanavond en vannacht meer regen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Eveningen werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht en 10 minuten vertraging op de N233 vanuit Kersteren naar Veenendaal bij Renen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Windesheim voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem.
5: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
6: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
5: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.

Even lekker terug in de tijd met deze van Bryan Adams en The Summer of 69. Nou, de zomer die komt er volgens mij aan, mensen. Als je het weerbericht zo bekijkt, richting het aankomende weekend, dikke 30 graden. Dus aan de zomer geen gebrek, denk ik. Nou, welkom bij het programma De Muziekcocktail, mensen. Met ondergetekende Bert Semmelink tot dan 6 uur bij je met de lekkerste muziek op de zaterdagmiddag. Collega Rob de Brouwer, ook weer bedankt voor het feestje, Rob. Het was weer gezellig op de zaterdagmiddag. En zoals ik dat van je gewend ben natuurlijk. En inderdaad, we hebben de cocktailglaasjes weer klaarstaan, Rob, met lekkere muziek. En ook even alles wat. Wat dacht je van deze, van de Golden Earring? Nummertje 1982 en de Twilight Zone. Luister gezellig mee.

0: Het is een feestje op je radio met de muziekcocktail.
1: Muziekcocktail
0: op Radio Ideaal.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard.

0: lekker zomersnummertje deze van Frank van Etten. Wie kent hem niet en niet bang voor de duivel. Daarvoor zat de Golden Earring, ook van die lekkere muziek. De Twilight Zone, nummertje 1982, ook een grote hit voor deze band. Mocht je net iets later ingeschakeld zijn, er is het programma De Muziekcocktail. Een cocktail, een hits, mensen. En we hebben de cocktailglaasjes weer klaarstaan met de lekkere hits. Ook tijd weer voor het volgende.
1: De muziekcocktail weekendschijf.
0: Ja, de muziekcocktail weekendschijf. Eens even kijken, want we hadden dat allemaal mooi netjes op papier gezet. Maar dan moeten we het papiertje er wel even bij pakken. Dat is vandaag Guido van der Graaf en ciao, doei, adios. En Guido is geboren op 20 april 1991 in Den Haag. En zijn liefde voor muziek ontstond dankzij zijn opa, met wie hij ook het nummer opnam Waarom. Zijn eerste single was Pluk de Dag, waarna hij in 2012 zijn debuutalbum Zo Alleen uitbracht. In 2013 deed hij mee aan Bloed, Zweet en Tranen, wat zijn naamsbekendheid vergrootte. In 2018 bereikte hij de halve finale van The Voice of Holland, waar hij indruk maakte met het nummer Wat is dan liefde. Hij tekende een meerjarig contract bij Studio One, het label waar ook Tino Martin onder valt. En hij trad op in het voorprogramma van onder andere Jan Smit, Gerard Joling, Gordon en Walter Kroes. En was de huiszanger bij het Amsterdamse feestcafé Jantjes Verjaardag. Enkele van zijn populaire singles zijn Waarom Nou Niets, Hier bij jou, Geef me vannacht, Over en uit, Nu weet ik het zeker, Een eigen schuld uit 2026. Hier is hij met de weekendschijf. Ciao, even kijken, was het nou?

prachtig nummer van deze zangeres Nancy Sue. Een Oostenrijkse-Zweedse slager en countryzangeres. Regelmatig hoor je het hier in het programma voorbij komen. Het was een emotionele ode aan haar overleden moeder. En geschreven in haar moedertaal Zweeds. En ze heeft het ook helemaal zelf geschreven. Prachtig nummer, al zeg ik het zelf. Beatrice Egli draaide ook nog Duitsstalige muziek. Volles risico. En daarvoor zat Guido de Graaf, onze weekendschijf. En ciao, doei, adios. Gezellig dat je er nog steeds bij bent. We hebben een heleboel lekkere muziek vanmiddag weer klaarstaan in de cocktailglaasjes. Wat dacht je van deze? Jugel.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. In de zomer van dit jaar organiseert Welzijn Lochem opnieuw de Zomertour. Een reeks laagdrempelige ontmoetingsdagen in verschillende kernen van de gemeente Lochem. In samenwerking met lokale verenigingen, organisaties, ondernemers en vrijwilligers wordt in elke kern een afwisselend programma aangeboden, passend bij wat er lokaal leeft. Tijdens de Zomertour kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan uiteenlopende activiteiten. Denk aan speel- en beweegactiviteiten, creatieve workshops, muziek, Oud-Hollandse spellen en gezellig bijpraten. De middagen staan in het teken van samen doen, ontmoeten en plezier maken in de buurt. De Zomertour komt op donderdag 23 juli naar Gorssel en de dag erna naar Laren. In augustus komen Eefde en Lochem aan bod. De gemeenteraad van Bronckhorst heeft donderdagavond ingestemd met het tijdelijk uitbreiden van de bouwvrije zone rond geithouderijen van 500 naar 1000 meter. Daardoor kunnen sommige nieuwbouwplannen voor woningen nu niet doorgaan. Volgens het college gaat het om ongeveer 80 woningen in de hele gemeente. Het besluit geldt totdat het kabinet duidelijkheid geeft over landelijke maatregelen. Rond geithouderijen bestaat al jaren discussie over mogelijke gezondheidsrisico's. Het kabinet wil nog voor de zomer duidelijkheid geven. De dorpsraad van Keijenborg noemt de beperking in een eerste reactie een teleurstellend resultaat, omdat de maatregelen betekenen dat er voorlopig niet gebouwd kan worden. De politie zoekt getuigen van een wel hele laffe beroving in Doetinchem. Een jongen werd op zaterdag 23 mei door 4 jongens beroofd van zijn telefoon en insulinecontroller. Dat gebeurde tegen middernacht, toen het slachtoffer onderweg was naar huis vanaf Festival Achterland. De politie zegt dat het slachtoffer zijn insulinecontrole bij zich had vanwege zijn suikerziekte. Dit lijkt op een telefoon. De jongen werd lastiggevallen door een groep van 4 jongens, waarbij een van de jongens zowel de telefoon als de insulinecontrole afpakte. Die controller is nog steeds zoek. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Radio
0: Idea. De allerbeste slagerhits hoor je hier bij de Muziekcocktail. Met Bert Semmelink op Ideaal. Ideaal.

Lekkere muziek maakt deze man, Ben Zoeger. Een beetje schorre, heesje stem. Angelina hoorde je. Daarvoor zit het regio nieuws met niemand minder dan Jeanette Smit. En we zijn dus weer volledig op de hoogte hoe het allemaal rijlt en zeilt natuurlijk. En daarmee voor zat muziek van Jugel en Salto en Jamaican. Een lekker zomers deuntje. Zo, even terug in de tijd mensen met de grote band Toto. En het prachtige nummer Stop Loving You. We zijn nog bij je tot 6 uur met de lekkerste muziek op de zaterdagmiddag met de ondergetekende Bert Semmelink. Gezellig dat je erbij bent.

Ja, wat een lekker nummertje deze van het origineel Grensland Sextet en de Alte de Sauer. Een lekkere instrumentale polka hier in het programma De Muziekcocktail. Met de ondertekende bedsamenleving er allemaal op de lokale omroep voor de gemeente Bronckhorst en de gemeente Lochem. Oftewel voor de gehele Achterhoek. En leuk dat je erbij bent op deze zaterdagmiddag. En we draaien ook de muziek van Jeroen van Zelst. Even een lekkere Nederlandstalige muziek, De Griekse Nacht. En daarvoor zat Ilse de Lange, Something Good, met haar nieuwe single. Onlangs uitgekomen, 8 mei 2026, vanaf haar album Sunrise. Of althans, zeg ik verkeerd. Haar nieuwe album Sunrise, die verschijnt na de zomer 2026. En dit nummer staat er waarschijnlijk dus ook op. En dat is Something Good, dus haar nieuwe single. Daarvoor zat er Toto, Stop Loving You. We gaan eruit, mensen, met muziek van DJ Malle. Mamo Stein en het IJzenbrieg. Zometeen het nieuws van 5 uur en bijbehorende reclame.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmode Hermans.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bij Schoenmode Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
4: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar weg.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch een zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, ofwel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemde 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemde voor. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Zuid-Libanon, melden Libanese staatsmedia. Meerdere mensen zouden zijn omgekomen. Voorafgaand aan de aanvallen riep het Israëlische leger inwoners van 20 dorpen en steden op om te evacueren. Een Libanese functionaris zegt dat het Libanese leger zijn troepen heeft teruggetrokken uit een basis in het zuiden van het land. Dat zou zijn gedaan nadat Israëlische troepen een nabijgelegen gebied binnentrokken. Bewoners van de flat in Amsterdam die geëvacueerd moesten worden na een explosie mogen terug naar huis. De ontploffing was in de nacht van donderdag op vrijdag bij de sportschool naast de flat. 7 mensen raakten gewond en er ontstond een enorme ravage. 3 mensen zijn opgepakt. Bij een controle bij een supermarkt in Hillegom zijn allerlei illegale spullen gevonden. Zo lagen er rollen met nicotinezakjes tussen het schepsnoep, werd er tabak gevonden in het koelvak en lagen er sigaretten tussen de zakken chips. Alle spullen zijn in beslag genomen. Volgens de gemeente lag alles bewust verstopt tussen de andere producten. De controle werd gedaan door meerdere instanties. Het ging om een grotere actie tegen misstanden bij bedrijven in Hillegom. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer.

0: Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 6 kilometer file. Op de N233 Kerstra-Veenendaal bij Renen 3 kilometer. Met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Aangewoon Weert.
3: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
4: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

Ah, even lekker terug in de tijd met deze van de Beach Boys, Kokomo. Nummertje uit 1989 alweer. Stond nummertje 4 toen de tijd in de hitlijsten. En stond er liefst 15 weken lang in. Even heel wat anders is deze van U2. Where the streets have no name. Ook dat hoor je in het programma De Muziekcocktail. Een cocktail aan hits, mensen. En gezellig dat je erbij bent. Tot om 6 uur ben ik bij je met de lekkerste hits.

Ja, lekker Duitsstalige muziek deze van Avelio Noir en Vergess die Welt für eine Nacht. Mooie muziek maakt deze man. René Vroeger samen met Waylon en een nieuwe single Hoe de Liefde Gaat. Een beetje ja, country-achtig. En we draaien U2, Where the Streets Have No Name. Ook heerlijke muziek in dit programma, de Muziekcocktail. Zoals je dat gewend bent op de zaterdagmiddag met ondergetekende Bert Semmelink. En we zijn er gezellig bij tot 6 uur. Met natuurlijk een breed scala aan hits. En wat dacht je van deze van Status Quo? Even lekker terug in de tijd. Dat doen we met het nummertje What You're Proposing.

Nou, deze man die is wel lekker aan de weg. Rutger van Barneveld. Er was toen een tijd een hoop kritiek op. Maar ondertussen scoort hij goed met zijn Nederlandstalige hits. En dat was het nummertje Zwoele Zomernachten. Zijn laatst verschenen single. Daarvoor zat de Rolling Stones met een nieuwe single In The Stars. En daarmee voor zat Status Quo. En dat was een lekkere gouden ouwe en What You're Proposing. Dit is de muziekcocktail, mensen. Een cocktail aan hits. Voorlopig even de hits zetten we even on hold. We gaan even een agendaatje voor je doen. Dat is vandaag en morgen wordt het landelijk Halleheide omgetoverd tot een bruisend festivalterrein. Festival Halleheide is de plek waar muziek, streekcultuur en gezelligheid samenkomen. Twee dagen lang kunnen bezoekers genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud. Wat kunnen bezoekers verwachten? Het live optredens op het hoofdpodium, muziek, workshops, theater en dans op verschillende boerenerven in de omgeving, foodtrucks, streekproducten, gezellige terrassen, kinderactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden en een fietsroute tussen de locaties met voorstellingen elk uur. Het festivalterrein opent beide dagen om 10:30 en sluit om 7:00 s'avonds. Meer informatie is te vinden op www.festivalhalleheide.nl. En kinderen tot 12 jaar die mogen gratis naar binnen onder begeleiding van een volwassene. Op zaterdag 7

27 en zondag 28 juni biedt Weel en Nieuw Weel opnieuw een levendige verzameling aan cultuur tijdens het Cultuur Weel 2026. Bezoekers zijn beide dagen van 11 tot 5 van harte welkom om kennis te maken met het veelzijdige culturele aanbod van beide dorpen. Tijdens Cultuur Weel openen kunstenaars, muzikanten, verenigingen en creatieve makers hun deuren voor het publiek. Verspreid over diverse locaties kunnen bezoekers genieten van exposities, live muziek, theater, demonstraties, workshops en bijzondere ontmoetingen met lokale talenten. Het evenement biedt een laagdrempelige manier om cultuur te beleven en nieuwe inspiratie op te doen. Cultuur Weel is een evenement voor jong en oud. Of je nu geïnteresseerd bent in beeldende kunst, muziek, fotografie, theater, literatuur of gewoon een gezellige culturele dag uitzoekt, er is voor iedereen wat te ontdekken. Cultureel Weelze 2026 is beide dagen van 11 tot 5 gratis te bezoeken op de diverse locaties in Weel en Nieuw Weel. En het wordt georganiseerd door Stichting Evenementen Weel. En voor informatie bezoek je de website www.stichting.nl/evenement/cultuurroute.

0: Nou, zometeen Focus. Vanavond een terugblik van het Reurpop weekend van afgelopen weekend. Waar RTV Ideaal 3 dagen lang aanwezig was. Ook wordt er aandacht besteed aan de Achterhoek. Achterhoek Cup moet ik zeggen. Het grootste regionale voetbaltoernooi uit onze streek. En vanavond schuiven 2 gasten aan. Namelijk Emiel Stinnissen namens de scheidsrechtersvereniging. En Peggy C. Valking die schuift aan vanuit het secretariaat van de Achterhoek Cup. Ze vertellen over de organisatie, de opzet van het toernooi en de aanloop naar de finales. Dit en meer vanavond in het programma Focus. Zometeen na 6 uur met Gerry Evers. Nou, klaar overzichtje van de programmering nog. Dat is vanmorgen al in de vroege morgen van 6 tot 8. Ochtendkloren van 8 tot 10, dit en dat. Van alles wat met Bjorn, Jesper, Jeroen en Jeanette. Van 10 tot 12, hits bij de koffie. Het was vanmorgen met Hugo Heideman. En dan zal het waarschijnlijk volgende week met Johnny Reinsen zijn. Tussen 12 en 2, middagpoppie met Martin Bloemendaal. Tussen 2 en 4, de muzikale brouwerij met Rob de Brouwer. Tussen 4 en 6, ondergetekende Bert Semmelink met de muziekcocktail. Een cocktail aan hitsmensen. Tussen 6 en 8 uur Ideaal Focus met Gerry Evers. Boordevol lekkere muziek en natuurlijk de leuke items die erin zitten. En dan vanaf 8 uur tot in de late uurtjes de zaterdagavondparty, de beentjes van de vloer. Nou, gaan we even naar de zondag naar versnelde programma Ochtendgloren. Tussen 6 en 9 is morgens tussen 9 en 11 Gouden Groeven met Casper, Ronald, Hugo of Martin. En volgens mij was die morgen met Martin, als ik me niet vergis. Tussen 11 en 12, Lord Maris Heuren, het dialectprogramma op Ideaal. Tussen 12 en 2, Veur in de middag, groetjes, felicitaties en verzoekjes. Tussen 2 en 4, non-stop op Ideaal. Tussen 4 en 6, de swingende middag met Bettine Hermans, een lekker muzikaal programma. Tussen 6 en 7, Achterhoek Totaal, informatieprogramma. Tussen 7 en 8 uur is het tijd voor Tussenuur met Casper Zelmink, een lekker tussenuurtje. Dus 8 tot 10 sterk zondagswerk met René Regeling en daarin het spelletje Raad waar die staat. Ook al sinds jaar en dag. En dan weer op de late avond van 10 tot 12 de Ideaal Jukebox. Lekkere muziek, maar allemaal op Radio Ideaal. Dat gezegd hebben, een lekkere muziek mensen. We zijn nog bij je tot 6 uur met lekkere muziek. Dus dat is nog een goede 20 minuutjes ongeveer. En we gaan dat zo meteen doen met Duitsstalige muziek van die Kloostertalen. Dat komt eraan, die kleine knijper.
1: De allerbeste slagerhits hoor je hier bij de Muziekcocktail. Met Bert Semmelink op Ideaal.
2: Ideaal.
3: Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt. Die Kinder am Hof müssen heim. Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden. Ihr Mann

lekker plaatje in een beetje country-stijl. Deze van Ben en Carmen Steeniker en Hey Big Bird. Daarvoor zat de OMD in Best Years of My Life, of Our Lives moet ik zeggen. En dan weet je, 1993, niet echt een succes voor deze band. Wel een bekende band natuurlijk, maar dit nummer was wel bekend bij de fans, maar niet zozeer in de hitlijsten. En het was afkomstig van het album Liberator. En daarvoor de Kloostertaler, Duitsstalige muziek en Die Kleine Kneipe, oftewel In Dat Kleine Café aan de Haven, een vertolking in het Duits. Alleen het origineel is volgens mij van Vader Abraham. Tijd voor Nederlandstalige muziek. We doen dat met Wesley Klein in het hart van. Zij houdt

Zo, dat was een beetje instrumentale muziek van de gebroeders Brouwer en Rosita. Daarvoor zat Wesley Klein en In het hart van. Zo mensen, het is nog 2,5 minuten gaan en dan zitten we toe aan het nieuws van 6 uur en de bijbehorende reclame. En zometeen na 6 uur collega Gerry Evers met het programma Focus en wat weer boordevol lekkere muziek en informatie zit. Gerry die staat al in de startblokken met een lekkere bak koffie en hij heeft beloofd dat het weer een hele gezellige boel gaat worden, dus dat zal vast en zeker goed komen. Ik ben er de aankomende 2 weken niet. Collega Koos Zijp neemt de honneurs waar. Koos alvast bedankt. En dit zijn de Kastleroerspatsen.

0: Jan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt...

0: voor meer comfort en verlaag direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
1: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Garres. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
3: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloa Spitsen. Vrijdagavond is het blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg, dat mooi metmaken.
4: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van Eetidee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
5: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
6: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek en help Radio Ideaal nog beter te maken.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Casper Meijer met het NOS Journaal. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben op het oprichtingscongres in Den Bosch in zeer ruime meerderheid ingestemd met de fusie van hun twee partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu echt één politieke partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. De fusie betekent dat de PvdA en GroenLinks als afzonderlijke partijen ophouden te bestaan. 100.000 leden van de partijen konden hun stem uitbrengen. Van de GroenLinks-leden stemden 96% voor de fusie en 97% van de PvdA'ers stemden voor. De VVD roept de vakbonden op om mee te denken en niet de economische groei en vooruitgang tegen te werken. Dat zei de partijleider Jesselgus en fractievoorzitter Brekelmans op het VVD-partijcongres in Den Haag. Hun toespraken gingen voor een belangrijk deel over de economie. Brekelmans zei zich zorgen te maken over de signalen die hij krijgt als hij bedrijven bezoekt, dat ze niet meer willen investeren in Nederland en overwegen te vertrekken. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in een sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen dagen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A1 Amsterdam-Apeldoorn. 10 minuten vertraging bij Barneveld en 10 minuten vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic.

0: altijd vertrouwd. Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Dierenspeciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

Ja, een hele goede avond en welkom bij een nieuwe editie van Focus op Radio Ideaal. Dat is er natuurlijk waar je naar luistert. Collega Bert Semmeling, dankjewel voor de afgelopen 2 uur fijne muziek op Radio Ideaal. Waar je natuurlijk ongetwijfeld naar geluisterd hebt. En de komende 2 uur hebben we een informatieprogramma. Een infotainmentprogramma noemen we dat. Met muziek en natuurlijk onderwerpen, items en ja, waar we dingetjes hebben wat gewoon voor de regio belangrijk is. Daar gaan we over praten. Zoals gezegd, de komende 2 uur neem ik je mee, weer mee door verhalen uit onze regio. Verhalen van mensen, van evenementen, van alles wat hier leeft en bruist.

straks gaan we een terugblik doen op een weekend dat nog steeds nagloeit eigenlijk. Reurpop 2026. 3 dagen lang stonden we daar als mediapartner midden in de energie, de creativiteit, de warmte van het festival en de modder, want dat was er ook wel zeker. En ik neem u zo mee hoe wij dat hebben beleefd als Radio Ideaal. Wat we hebben neergezet en waarom we dit voor ons RTV Ideaal zo'n bijzonder project was. Later in het programma schuiven nog 2 gasten aan. En dat gaat over de Achterhoek Cup. Emiel Stinussen namens de scheidsrechtervereniging. En Peggy Scheevalking vanuit het secretariaat van het toernooi van de Achterhoek Cup. Want daar hebben we het dan over. Met hem praten we over de opzet, de sfeer, de aanloop naar de finale van dit prachtige regionale voetbaltoernooi. Ja, wat is het dan? In het kort gezegd, focus. Muziek, verhalen, sport en heel veel Achterhoekse trots. Dat is eigenlijk focus en fijn dat je erbij bent. Zoals gezegd, elke zaterdag van 6 tot 8 gewoon een fijne radio. Nou ja, ik heb ook een fijn muzieklijstje samengesteld. En we zijn net begonnen met een nummer van Van Morrison, Brown Eyed Girl. En dacht al in een nummer uit de jaren 60. En je mag allerlei muziek verwachten. Van hot naar her en van links naar boven, naar rechts, onder en dat soort dingen. We gaan verder met Tracy Chapman met een nummer Fast Car. Fijn dat je luistert.

Harry Styles met zijn nummer As It Was. Lekker up tempo nummer. Je luistert naar Focus. Even zoals gezegd, elke zaterdagavond van 6 tot 8 spraakmakende radio. Gezellige gasten, fijne muziek en dat is wat je mag verwachten. Mocht je nou een onderwerp of een item hebben waarvan je denkt van ja, dat is ook wel wat voor mij of voor mijn evenement of wat je ook mag organiseren of gewoon wat je ook mag te vertellen hebt, je bent altijd welkom in Focus. Stuur daarvoor een mailtje naar focus@radioideaal.nl en dan pakken we...

daarop neem ik contact met je op om te kijken van, nou ja, of je past in dat programma, om zomaar even te zeggen. Nou, meestal is dat wel zo. Maar, en dan gaan we je plannen en kijken wanneer zeg maar je in het programma terecht kunt. Nou ja, dat allemaal gezegd hebbende. We hadden net een fijn nummer van, moet ik even denken wat het ook alweer was, van As It Was, Harry Styles. Daar hadden we het over. We gaan even wat terug naar de jaren 60. En dit is Sam en Dave met Soul Man. MUZIEK

Take My Breath Away. Berlin, dat is het bandje wat dit nummer uitgebracht. En dat kun je ook in Focus verwachten. Allerlei muziek, stijlen, verschillende soorten. Ook maar net wat je leuk vindt. Of wat je, nou ja, in ieder geval ambieert. Dat is ook Radio Ideaal. Want we zenden eigenlijk gewoon 24 uur per dag uit. 'S Nachts natuurlijk niet, dan gaat de computer erop. Maar in feite zenden we wel uit. En zenden we ook nieuwsitems uit. Regionaal nieuws, weerberichten en dat soort dingen. Dus dat komt ook allemaal langs op Radio Ideaal. Het is echt wel de moeite waard om even af te stemmen op die zender. Ain't no sunshine. Dit is Bill Withers, Ain't No Sunshine.

0: Focus.
1: Focus.
0: Gerry Evers. Broken home, baby. I can never.

0: Jesse Reyes met Apple Juice. Een heel apart nummer eigenlijk wel. Ja, op onze redactie zitten de redactieleden al helemaal klaar om het regionale nieuws en weerbericht aan ons te laten horen.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeannette Schmid. Het wereldkampioenschap voetbal is donderdagavond officieel van start gegaan. Toch lijkt de oranje koorts nog niet overal toegeslagen. Dat de beleving voor oranje nog niet overal voelbaar is, merkt Lars Peters van het festival Feestartikelen in Doetinchem ook aan het ontbreken van een ware Nederlands elftaltrend. Volgens de Duitse econoom Joachim Clement troont het Nederlands elftal zich wereldkampioen zondagavond 19 juli. Maar eerst moet de groepsfase worden overleefd, met zondag Japan als eerste tegenstander om 10 uur 's avonds. Even een kort ritje zonder gordel of de gordel pas omdoen als je twee straten verder bent. Het is gevaarlijk en het kan je een forse bekeuring opleveren. In 2025 werden in Gelderland ruim 3000 boetes uitgedeeld voor het niet of verkeerd dragen van de gordel. Dat is 17% meer dan in 2024, blijkt uit onderzoek van vergelijkingsplatform gaspedaal.nl. De verschillen tussen Achterhoekse gemeenten zijn groot. Zo werden in de gemeente Oost-Gelre zelfs bijna 3 keer zoveel boetes uitgeschreven dan een jaar eerder. De grootste afname in het aantal bekeuringen voor de gordel was in Oude IJsselstreek, waar het aantal bekeuringen daalde met 47%. Bij een verkeersongeval op de Misterweg in het buitengebied van Winterswijk zijn vrijdagochtend 2 motorrijders gewond geraakt. Het ging mis toen een bestuurder van een bestelbus op de Misterweg linksaf wilde slaan naar een bouwterrein. De 2 motorrijders die achter de bestelbus reden hadden dit op tijd door en remden af. Een automobilist zag dit echter te laat en botste hard achter op de motorrijders. De bestuurster van een taxibusje op de andere weghelft en een huisarts in de buurt verleende eerste hulp. Beide motorrijders zijn naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
3: Vandaag was het geen onaardige dag in

Achterhoek, want het is lange tijd droog gebleven, of bijna de hele dag. In de ochtend viel hier en daar nog een spetterbuitje, maar vanmiddag was het op de meeste plaatsen droog, al kwam er wel wat donkere wolkenvelden langs. Temperatuur liep op naar 18 tot 19 graden bij een matige wind uit de meeste westelijke richtingen. Het aantal uren zonneschijn liep nog op naar ruim 5 uur. Vanavond en ook komende nacht, dan hebben we ook met wolkenvelden te maken en een paar opklaringen. Het wordt niet koud met 14 graden. En morgen dan hebben we ook een dag met in de ochtend nog kans op een buitje. Daarna weer wat langer droog met ook temperaturen van rond de 19 graden. Bij een wind die dan west tot noordwest is. Na het weekend wordt de temperatuur elke dag wat hoger. We hebben maandag al temperaturen die uitkomen op een graad of 20 tot 21. Dinsdag wordt het al 23 graden en vanaf woensdag 25 graden of hoger. De zon die komt er steeds beter bij. En ja, die temperaturen van 25 graden, dat is nog niet het meeste komende week. Want eind van de week dan hebben we 30 graden. En volgend weekend kan het ook een graad of 30 worden. Wel is het zo dat het de hele week bijna droog blijft, maar vanaf vrijdag de kans op een regen- of onweersbui weer toeneemt.

Dit is wel een heel lekker nummer. Reurpop door Gowweer, door de band Opschakelen. Ze hebben dit nummer, daar hebben ze natuurlijk opgetreden op Reurpop, maar ze hebben dit nummer speciaal voor deze editie van 2026 geschreven. Wat een geweldig mooi evenement, mooi nummer. Afgelopen weekend stond Reurlo natuurlijk weer 3 dagen lang in het teken van Reurpop. Een festival dat al lang niet meer alleen draait om muziek en theater, maar om iets veel groters eigenlijk. Het gevoel dat we hier in de Achterhoek

0: met elkaar iets kunnen neerzetten waar je alleen maar trots op kunt zijn. Dat gevoel, dat geeft Reurpop ook met je mee. Ook dit jaar waren wij als RTV Ideaal weer aanwezig als mediapater. En niet zomaar om een verslagje te doen, maar om echt onderdeel te zijn van de Reurpop-energie. Want dat was ze zeker. Zodra je terrein oploopt, dan voel je het meteen. Dit is een festival dat gedragen wordt door mensen, door vrijwilligers, door bezoekers, door artiesten en door de organisatie die eigenlijk met hart en ziel werkt aan een editie die klopt tot in de details. En dat was het ook zeer zeker. Voor ons als Radio en TV Ideaal begon het eigenlijk al op donderdagavond, toen we met een team van 15 collega's, waren met 8 collega's, hebben we een containerstudio opgebouwd. Met kabels, camera's, microfoons, licht, geluid, alles moest eigenlijk op zijn plek. En zoals altijd gebeurde, dat met een mix van vakmanschap, maar ook wel humor hoor, het was ook wel hartstikke gezellig. Typisch ideaal gevoel, want dat doen we gewoon even samen en dan doen we het ook goed, hè? Want dat is toch wel een spreuk die we hier hanteren. Nou ja, dan kom je op de vrijdag. Toen trokken we terrein op voor sfeerreportages. We waren nog niet live op dat moment in de uitzending. Dat zou de zaterdag gebeuren, maar we spraken al wel met bezoekers die eigenlijk al jaren komen. We spraken met vrijwilligers die het festival bijna als één familie beschouwen. En artiesten die verrast waren door de warmte van het publiek. En ja, het welkom. Het gevoel van daar horen wij gewoon, daar horen wij bij. Ook al kwamen de artiesten wat verder weg, ze hadden gewoon meteen het thuisgevoel. Ondertussen werd er door ons gefilmd, gefotografeerd, gemonteerd en voorbereid voor de live uitzendingen op zaterdag. Want op zaterdag en zondag gingen we er vol in. 16 uur lang hebben we live radio en tv rechtstreeks vanaf het festivalterrein uitgezonden. Interviews in de studio, gesprekken op locatie, live muziek, reacties uit publiek. Alles kwam eigenlijk wel voorbij. In totaal hebben we zo'n 50 interviews gemaakt. En dat zegt eigenlijk alles over, ja, toch wel de dynamiek van Reurpop. Er is altijd een verhaal te vinden. En die verhalen hebben we vastgelegd in beeld, in geluid, in woorden. Op onze website staan inmiddels meerdere fotoalbums en video's die laten zien hoe Reurpop 2026 eruit zag. Dus je kan dat allemaal nog een keer meemaken. En sowieso door de ogen van RTV Ideaal en de Ideaal medewerkers. Warm, kleurrijk, energiek en vooral heel echt, want daar gaat het ons wel om. Ja, en wat dit jaar extra bijzonder was, dat maakt dat Reurpop, de organisatie, die komt dan ook nog weer op 4 juli bij ons in het programma Focus voor, noem het maar een soort after interview. Een mooi moment om samen terug te kijken op het festival, te horen hoe zij het weekend hebben beleefd en vooruit te kijken naar wat Reurpop in de toekomst nog meer wil gaan betekenen. Dit was eigenlijk de Reurpop editie 26. Vol muziek, verhalen, ontmoetingen en verbindingen. En wij waren erbij met een team dat alles heeft gegeven om het festival op zijn mooist in beeld en geluid te brengen natuurlijk. Dit was Reurpop 26, zoals gezegd. Mooi. Dat hebben we heel mooi afgesloten. Ja, en om dat gevoel wat vast te houden, ik heb een interview klaargezet wat Bettine Hermans heeft gehouden met Hans Keuper na het optreden. Ik dacht na het optreden van Bevoitog. En daar gaan we even naar luisteren.
1: Zeker, drande met. Tegenover mij staat Hans Keuper. Natuurlijk onze frontman van Bevoitog. Hans, is dit de eerste, nou ja, keer heb je rap op zo? Ik denk dat ik de vraag het antwoord ook al wel werd.
2: Ik geloof het niet. Ik had dacht dat het de tweede keer was. Maar toen was het nog heel klein, dus ik kwam hier aan en ik dacht, wat is dit nou? Hebben ze de Zwarte Cross verplaatst en zo. Maar het is rap op. Het ziet er prachtig uit. Het weer is fantastisch. De wind is goed. En drek overal aan de schoenen. Dus kan niet beter.
1: Ja, eigenlijk voor een festival, Hans, hoort die drek dat toch eigenlijk wel een beetje bij, hè?
2: Bis aan de liezen zo'n beetje. Dus via de boksen piep hem hoog, zuurtjes aan, hoger, hoger. En dan zit hij met kladden aan de zak.
1: En dan komt niet meer af met schoenen, maar allemaal leersen aan.
2: Het was stevels zelfs, liesleer, te bovenin. Zo voor de pielen in de jacht en zo. Zeker dat. En dat.
1: Maar eigenlijk moet er een beetje met oppassen, Hans. Want dan schrikken we de potentiële festivalbezoekers van Reurpop die nog twijfelden om te komen vanmiddag wel een beetje.

0: beetje af. Ah, nee. Het is een beetje modderig. Maar de Lieslezen bent misschien nog net niet nodig.
1: Nog net niet, maar wel een tweede onderboks metnemen. Maar die weet niet voor die klanten nog terecht te komen.
0: En een paar reservezakken.
1: Ach, maar het is droog en het is fijn.

0: als bund mooi en als ze groot bund is ook fijn. Maar jullie zitten net zo'n beetje in die goede gemoedelijke sfeer nog en dat is voor ons is dat fijnste.
1: Een beetje in het festival, zeg maar, waar nog met de benenwagen van de parkeerplaats naar het centrum kunt komen.
0: En hoor je zoveel mensen tegenkomen bij muurpunt van het Goeiedag zijn.
1: Omdat je al die mensen kent.
0: Zo is dat. Hartstikke fijn. Precies.
1: Heel veel plezier. We gaan allemaal met heel veel plezier naar jullie kijken. Bedankt voor de tijd. En heel graag tot straks.
0: Zo dadelijk. Dan zien we elkaar weer. Jo.
1: Beter up op. Westerbee. Zorg dat je erbij bent. Bovooi toch om 2 uur in de Rup-op tent. Hier in Ruurlo.

Wat een sfeer. Zet zo'n band daar op zo'n festival zoals Reupop neer. Geweldig, geweldig. En dat gesprek, Bettine Hermans, collega Bettine Hermans met Hans Keuper. Volgens mij kun je met een beste man gewoon geen serieus gesprek hadden. Maar het is zo'n prima keel wat dat betreft. Is ook al volgens mij 1 of 82, ik weet niet helemaal zeker. Maar in ieder geval, en dan nog met zoveel energie op een podium staan. Ook met de andere bandleden trouwens. Maar het was gewoon een beleving. Echt een beleving. Je luistert naar Focus op Radio Ideaal. En we gaan lekker nog even tot de klok van 7 een paar plaatjes draaien. En nou ja...

Je luistert nog steeds naar Focus. Het is zo de klok van 7 uur. En dan zijn we weer terug na het nieuws en wat reclame natuurlijk dingen. Dus we zien elkaar zo weer.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
3: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen.

0: De tijd leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorststandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
1: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
2: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
3: Of zo.
4: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
1: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan 24 uur tijd bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. De finale van het tennistoernooi in Rosmalen bij de vrouwen gaat tussen de Tsjechische Barbora Krejčíková en Robin Montgomery uit de VS. Krejčíková schreef eerder al in Wimbledon en Roland Garros op haar naam. Voor Montgomery wordt het finale in Rosmalen de eerste finale van een WTA-toernooi. Bij de mannen heeft de Australiër Alex de Minaur zich geplaatst voor de finale. De andere finalist wordt later bekend. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit programma wordt u aangeboden door... Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.

0: En dat is Elvis Presley. Allemaal in focus op jouw radiostation Radio Ideaal. We gaan weer een item aan de orde stellen. En nou ja, aan de orde stellen klinkt een beetje streng, maar dat is natuurlijk niet zo. Maar het is, terwijl de hele wereld op dit moment eigenlijk in de ban is van het WK voetbal, gebeurt er hier in onze eigen regio ook eigenlijk best wel iets bijzonders. Want naast het wereldtoneel leeft het voetbal juist ook dicht bij thuis. In een mooi toernooi laat dat elk jaar weer zien. En dat heet dan weer de Achterhoek Cup. Een competitie die ooit begon als initiatief van VV Via Doetinchem en inmiddels is uitgegroeid tot een grootste en meest verbindende voetbaltoernooi in deze regio in de Achterhoek. De voorrondes worden gespeeld op sportparken van de deelnemende clubs en alleen de halve finale en de finale die worden op sportpark Dichteren in Doetinchem. De thuishaven van Viot en het kloppend hart van de Achterhoek Cup. Vanavond praten we daarover met twee mensen die het toernooi van binnenuit kennen. Peggy Scheefalking en van secretariaat van de Achterhoek Cup. En Emiel Stienissen namens SDO. En dat staat dan voor de scheidsrechtenvereniging Doetinchem en omstreken. Welkom in de studio.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Het is altijd wel even een heel gedoe een introductie geven. Maar het is volgens mij wel aardig gelukt, dacht ik.
2: Het is zeker gelukt.
0: Ja, ja. Nou, fijn dat jullie er zijn. De Achterhoek Cup, dat is toch al een aantal jaren. Ik begin even bij jou, Peggy. Die is ooit ontstaan op initiatief van VV Fiat.
2: Ja, klopt.
0: Hoe is dat toen gegaan? Want ik bedoel, we hebben al een aantal jaren terug. En hoe is dat zo tot stand gekomen?
2: Dan moet ik eerlijk zeggen, ik ben daar zelf niet bij geweest natuurlijk. Want ik loop al wel een tijdje mee bij de club Fiat zelf. Maar destijds had het bestuur in dat jaar besloten om ook nog iets extra's te doen. Wat uitstraalt naar de regio. En dat was dus een soort toernooi, de Achterhoek Cup dus genaamd. En daar hadden ze bij kan ik dat beter uitleggen, wel gezegd, dit moet iets van Fiat blijven. Dus er moet sowieso iemand in zitten in het bestuur dat lid is van Fiat. Mm-hmm. Zoals staat het ook in de statuten geschreven van de Achterhoek Cup Stichting. Mm-hmm. En dan wilden ze gewoon een toernooi wat regionaal bindt, een soort derbies onder alle verenigingen hier in de Achterhoek.
0: Streekderbies, ja, zoals je het wel eens noemt.
2: Ja,
0: hè? Dat is natuurlijk hartstikke mooi om dat op die manier te doen. En is dat toen ook gelukt? Want was er toen al aanleiding om dat te doen? Toch een beetje, zeg maar, samenwerking, samen voetballen, samen sporten, samen die gedachte erachter. Dat is nu natuurlijk al heel erg.
2: Ja.
0: Maar was dat toen ook al wel zo dan?
2: Ja, eigenlijk omdat je allereerste elftallen, zeg maar, van alle clubs hier uit de regio, die zijn in verschillende klassen gedeeld. En die dan niet tegen elkaar uit zouden komen.
0: Mm-hmm.
2: En toch om die verbinding te krijgen, is eigenlijk dat er dit toernooi opgericht. Om toch iets meer met elkaar verbinding te krijgen door tegen elkaar uit te komen middels dit toernooi.
0: Ja, Emiel, van de scheidsrechtersverenigingen, maar daar gaan we zo even over.

0: hebben van wat is er nou precies? Want hoe lang zijn jullie betrokken bij de Achterhoek Cup?
1: Wij zijn er eigenlijk al meteen bij betrokken geweest. Omdat het gewoon bij de knock-out wedstrijden. En dat was een verzoek vanuit de Achterhoek organisatie. SDO, dus KNVB officials. Dus scheidsrechters van de scheidsrechtsvereniging Doetinchem en omstreken aan te stellen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die wedstrijden werden dan niet geleid door club scheidsrechters. Maar wel door KNVB officials.
0: En wat was daar de reden van? Dat je wat meer officieel karakter hebt aan
1: zeker, okay. Zeker. En dat is eigenlijk ook het verzoek geweest. En dat geeft ook een extra jus eigenlijk eroverheen. Natuurlijk aan als je met club scheidsrechters werkt of met KNVB officials. En
0: ja.
1: Wij zijn er toen gevraagd. En tot op heden zijn we zeg maar partners om elkaar aan te vullen hierin.
0: Daar gaan we zo nog verder over hebben. Ik mocht vorig jaar vanuit Ideaal wat foto's maken op de finale dag, hè, was dat. Maar dan zie je het ook dat het heel officieel is. Hè. Scheidsrechter en je loopt naar de bal toe en er wordt een bal gepakt en zo.
1: Ja.
0: Dus dat geeft wel een mooie sfeer eigenlijk, hè, Peggy?
2: Jazeker.
0: Ja. Ja,
2: dat oogt wel een beetje zo'n Champions League gevoel.
0: Nou ja, ik denk, maar dat is ook wel belangrijk, denk ik. Sowieso voor ook de deelnemende teams, denk ik. Hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Als je het dan hebt over die deelnemende teams, wat voor leeftijdsklassen spelen daar aan mee?
2: We hebben de onder 15, zowel jongens als meiden. De onder 23, dat sinds vorig jaar is erbij gekomen. En eigenlijk heeft John van der Kamp dat ingebracht. En je ziet daar ook dit jaar heel veel aanmeldingen voor. Dat dat toch veel meer bij verenigingen naar boven komt, zeg maar.
0: Ja.
2: De heren en de dames. Dus in totaal 4 lichtingen.
0: Oké, even kijken, want die heren en de dames, dat zijn ook wel zeg maar de wat hogere teams, hè, die hoger spelen. Hè?
2: Ja, dat klopt. En we willen daar eigenlijk voor de komende jaren een verandering in brengen. Dat gewoon iedereen, en dat hebben we afgelopen jaar eigenlijk, zijn we daar al mee begonnen om ze in te delen in pools en dan weer op klasseindeling. En dat is ons best wel goed bevallen. Dus we willen ook eigenlijk proberen om steeds meer andere teams mee te krijgen richting dat Achterhoek Cup toernooi.
0: Ja. Wat zeg maar in deze editie 2026, laat ik zo maar even zeggen. Wat voor wat betreft organisatie, hoe is dat eigenlijk allemaal gelopen? Soepel gelopen? Of is het al min of meer wat automatisme? Een draaiboek uit de kast halen? Of is dat wat te makkelijk gezegd?
2: Er is zeker wel een draaiboek. Maar eerlijk gezegd zijn wij het afgelopen jaar nieuw begonnen met wedstrijdcoördinatoren. De afgelopen jaren hadden wij in principe maar 1 wedstrijdcoördinator. En dat was John van der Kamp.
0: Oh.
2: En die regelde de wedstrijden. En helaas is John ons vorig jaar ontvallen. Dus toen hebben wij met spoed iemand moeten zoeken die hem kon opvolgen. En daar hebben we echt wel een hele fijne wedstrijdcoördinator op gekregen. Dat was Mario Evers.
0: Goh.
2: En via Mayo.
0: Maar ken je weer eigenlijk?
2: Ja.
0: Sorry.
2: Maar die heeft ons enorm goed geholpen om het allemaal weer in goede banen te kunnen leiden. En via Mayo hebben we wat meerdere wedstrijdcoördinatoren erbij gekregen. Waardoor elke lichting zijn eigen wedstrijdcoördinator had.
0: En wat doet zo'n coördinator? Wat is de rol daarvan?
2: Nou, dat is eigenlijk je contactpersoon binnen de lichting. En diegene die regelt ook eigenlijk het contact met de vereniging. Welke wedstrijden zijn. Maar ook zij geeft in samenwerking met SDO het een en ander door met de KNVB. Welke wedstrijd daar gespeeld gaat worden. En zij onderhouden eigenlijk het contact met de betreffende verenigingen.
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Belangrijke functies.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Emiel, we hadden straks al even over SDO, scheidsrechtenvereniging Doetinchem en omstreken. Dat is de officiële naam, hè, geloof ik.
1: Ja, klopt.
0: Kun je wat uitleggen van wat die scheidsrechtenvereniging, wat is dat voor vereniging? Hoe is dat tot stand gekomen? En is dat eigen initiatief, KNVB, of wat zit daarachter?
1: Ja, we zijn een scheidsrechtenvereniging die dit jaar zijn jubileum had. 90 jaar bestaan. Dat is ook uitbundig gevierd. Wat doen wij? Wij zijn er voor de scheidsrechters. En zoals je weet, zonder scheidsrechter wordt er niet gevoetbald. Dus we stoppen heel veel tijd ook in de jonge scheidsrechters om ze bij te staan. We zijn donderdags op de training. Dan trainen we.

0: We hebben een spelregelavond. Wij doen de fittheidtest. Dus we doen eigenlijk alles om de scheidsrechters beter te maken. Fitter te krijgen. Zodat ze ook als KNVB official op pad zijn. Ja, en wat doet die vereniging? Daar komen wij samen. Omdat de scheidsrechter natuurlijk toch wel eenlingen zijn. Daar kunnen we ons verhaal kwijt. Daar kunnen we brainstormen met elkaar. Je hebt ook wel eens mindere momenten in een wedstrijd waar je toch wel advies vraagt bij wat ervaren scheidsrechters. Hè, wat had ik kunnen doen? Dus het is echt de donderdagavond, ons trainingsavond in Doetinchem. En op het veld, kunstgrasveld van de Graafschap trainen we. Nou, daar hebben we onze kantine bij zitten. Want ook scheidsrechters zijn hele gezellige mensen. Ook al zeggen dat hele veel mensen niet. Ja, maar het is echt zo.
1: Ja, zeker. Maar,
0: en daar, daar hebben we ook onze derde helft. En wij organiseren echt. We hebben afgelopen jaar 9 commissies. Daar zitten echt scheidsrechters in die, de ontspellingscommissie, de media. We hebben de trainings, de spelregelscommissie en ook de achterhoekcommissie. En daar ben ik onderdeel van, samen met Erik Bleekman en Gerrit de Graaf. Nou, daar hebben wij dan de contacten mee met de AC. Maar natuurlijk leggen we verantwoording af aan ons bestuur. Maar wij zijn dan wel verantwoordelijk voor hetgeen waar we voor aangesteld zijn. En dat is voor mij dan de Achterhoekcup.
1: Ja.
0: Maar we hebben echt een hele gemêleerde aantal scheidsrechters. We hebben een ledental van kleine 100 scheidsrechters.
1: Okay.
0: Soms nog actief. Sommigen zijn niet actief, maar die hebben de binding nog steeds. Maar nogmaals, we hebben een hele gezellige vereniging. En zit je echt te twijfelen van wel of geen scheidsrechter te worden, kom een keer bij onze vereniging. En dan weet ik zeker dat je in een warm bad terechtkomt.
1: Gezellige mensen, zeg je, de scheidsrechter. Ja. Streng, maar rechtvaardig. En zo horen, denk ik ook.
0: Ja, als je niet gaat marchanderen, dan is dat toch geen probleem.
1: Nee, maar precies. Maar tenminste, de indruk wat ik heb van de scheidsrechter is altijd, nou, er staat iemand die de orde moet handhaven in het veld. En streng en rechtvaardig, zoals ik al zeg. Maar dat hoort dus wel. Strak eruit zien en zo. Overigens, geven jullie ook wel wat mentale steun aan de scheidsrechter?
0: Want zeker.
1: Ik denk dat je wel heel moeilijke situaties terecht kunt komen.
0: Zeker. En dat is ook wat ik zei. Hè? Want kijk, ik ben al vrij ervaren. Ik ben ook ergens begonnen. En dan had je ook wel eens mindere wedstrijden. En dan wil je dat je verhaal ook wel kwijt. En daar hebben we hebben ook een buddy systeem bij de SDO. Zodat een scheidsrechter ook kan vragen van, ik wil graag een ervaren scheidsrechter mee hebben naar mijn wedstrijden. Waar kan ik verbeteren? Etcetera, etcetera. Het gaat er echt om niet iemand zeggen wat je allemaal niet goed doet.
1: Ja.
0: Maar echt om je verder te helpen.
1: Ja.
0: Want het is niks ergens dat iemand een mindere wedstrijd heeft en die zegt, hier heb je het fluitje, ik stop ermee.
1: Ja, nee.
0: Maar dat is juist het wat we willen.
1: Als je het dan hebt over niveauindeling, hè, hoe gaat dat dan? Want krijgen scheidsrechter, wordt hij per wedstrijd beoordeeld? En
0: niet per wedstrijd, van zoveel begeleiders hebben we niet.
1: Maar in ieder geval een aantal wedstrijden misschien.
0: Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld, je krijgt 4 begeleiders per jaar. En op basis daarvan kom je in een ranglijst, hè, want zo is het nu eenmaal. Nou, daarbij komt een spelregeltoets, daar komt een fitheidstest bij. En dat is allemaal omgerekend in een bepaalde score. En uiteindelijk krijg je van de KNVB te horen. Blijf je in dezelfde groep? Ga je promoveren? Maar ja, het kan natuurlijk ook zo zijn dat je degradeert. Dus zeg maar dat je nu derde klas fluit. Dan ga je terug naar de vierde klas. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan maar zegt van, ja, nu heb ik er allemaal geen zin meer in. Het moet ook weer een motivatie geven om te werken aan je mindere punten. Want laten we eerlijk wezen, zelfreflectie hebben we allemaal zelf. Je weet echt wel hoe je wedstrijd is verlopen. We hebben ook wel eens een keer een mindere dag dat je denkt van, ik had ook beter kunnen doen in zulke situaties. Maar nogmaals, we fluiten naar eer en geweten. En zo is het nu eenmaal.
1: Ja, een laatste vraag daarover trouwens. Maar hebben jullie nog veel last van, lange tenen gedrag tegenwoordig van de spelers en weer überhaupt anders in de maatschappij.
0: Is
1: dat in het veld ook wel te merken?
0: Ja, hoor? Je hebt het natuurlijk wel eens. Soms denk je wel eens van, wordt het zo'n wedstrijd vandaag. Hè? Als er geen respect van de beide ploegen naar elkaar zijn, maakt het voor ons ook al wat moeilijk. Hè?
1: Ja.
0: En nogmaals, sommige mensen denken van, het is hartstikke leuk om een gele kaart te geven of een rode kaart. Dat is natuurlijk niet zo. Wij genieten ook van het voetbal. Wij genieten ook van de wedstrijd.

0: strijd. Ja, soms moet je impopulaire maatregelen treffen. Maar wat ik in het begin al zei, je moet niet gaan marchanderen. Dus als daar een kaart voor staat, moet je hem gewoon geven. En nogmaals, is natuurlijk ook wel veel kopieergedrag naar betaald voetbal, naar de amateurs. Dat ja. maken wij natuurlijk ook wel mee.
1: Ja.
0: Maar nogmaals, ik denk dat we het met z'n allen goed in de hand hebben. En nogmaals, als laatste, zonder scheidsrechter wordt er echt niet gevoetbald, Gerry.
1: Ik wou eigenlijk zeggen, zonder respect geen voetbal. Maar als je geen respect hebt voor je tegenstander en voor de scheidsrechters, dan is er ook geen voetbal. Dus
0: maar merendeel, tuurlijk zijn er af en toe wel eens een keer zo'n wedstrijd er tussendoor. Maar merendeel hebben we echt wel hartstikke leuke wedstrijden. En dat we dat ook wel onder elkaar delen als scheidsrechters.
1: Heel belangrijk. Zeker. We gaan even een plaatje draaien, want dan kun je thuis even rustig een kopje koffie pakken of naar het toilet. Maar ik zou zeggen, loop niet te ver weg, want dan hoor je dat plaatje niet. Dit is Stand Up for the Champions van een bandje. En dat heet, ik ken ze trouwens zelf niet, Right Said Fred.

0: stand-up voor de Champions. Ja, lekker nummer wat helemaal in de sfeer van de Achterhoek Cup een beetje valt zo. Ah, er zit nog wat achteraan. Nee, die begint. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Dus die zet ik even af. Nou ja. We praten over de Achterhoek Cup trouwens. En dat zijn ook al hele verhalen. Wanneer even met Emiel over de scheidsrechten gebeuren. En om dat nog even helemaal af te ronden. Emiel, er zijn ook wat regeltjes die anders zijn als in het gewone voetbal. Of
1: dat klopt.
0: Gewoon, als je daar zo mag zeggen. Maar kun je de verschillen eens even aangeven?
1: Ja. Nou ja, dat de Achterhoek Cup innovatief altijd. Zo zijn we erin gestapt samen. En twee verschillende.

0: regels die anders zijn, is bijvoorbeeld niet de ingooi, maar we doen de intrap. En we doen ook niet, als er dus een winnaar moet komen en het is een gelijke stand, dan gaan we geen penalties nemen, maar gaan we de shootout. Dat wil zeggen, op de rand van de middencirkel heb je 12 seconden om een doelpunt te maken. Dus je gaat met de bal aan de voet richting de keeper. En dan ga je proberen te scoren. Dus niet de penalty of de strafschop zoals we hem eigenlijk kennen. Ja, dat zijn toch twee belangrijke regels die toch anders zijn. En dat hebben we altijd positieve reacties op ontvangen.
1: Waar is daar de reden van? Dat je zeg maar inschopt in plaats van ingooit of zo? Zit daar
0: de ingooi doe je met je handen.
1: Dus ja, oké. Dat verschil, dat weet ik er nog net.
0: Oké, ja, maar ik twijfelde, dus daarom leg ik het even uit.
1: Oké, ja.
0: Nee, maar omdat we gewoon toen de tijd ook samen met John over de regels hebben nagedacht. En we willen het gewoon iets anders doen. De Achtoe Cup staat voor iets anders. Wat ik al zei, het is innovatief. En laten we dat eens proberen. Daar is iedereen toch wel positief over, zodat we dat ook continueren. Natuurlijk zijn er wat aanpassingen soms met regels. Dat je zegt van oké, we gaan doorwisselen, gaan we niet doorwisselen. Dat zijn dingen die we elk jaar samen evalueren. We krijgen ook wel eens feedback vanuit de scheidsrechters. Dat de clubs zeggen van ja, bij de standaard elftallen willen we graag doorwisselen. Nou ja, dan nemen we mee een evaluatie voor aankomend seizoen. Maar nogmaals, dat zijn wel twee mooie. Het is gewoon iets anders. Mm-hmm. En daar staat de Achtoe Cup gewoon voor. En dat vind ik, dat moeten we ook proberen in stand te houden. Want dat geeft toch een beetje extra jus als toernooi.
1: Dat is ook zeker een prima idee. Nou las ik ook nog ergens dat een gele kaart betekent 10 minuten tijdstraf.
0: Ja, in zoverre klopt dat. Hè. Dat hanteren we eigenlijk bij de jeugd en bij de vrouwen ook. Hè. Bij de heren hebben we dat hebben we nog in stand gehouden. Dat gewoon de kaarten getrokken worden en opgeschreven worden. Die worden dan wel meegenomen in. Ja, je kunt een schorsing krijgen, maar niet voor in de competitie. Maar wel voor de Achtoe Cup. Dus zeg maar dat je een rode kaart krijgt in de Achtoe Cup. Nou ja, dan word je geschorst voor de Achtoe Cup wedstrijden. Dus niet voor de competitie. Nou, dat is ook in samenspraak met de KNVB. Dat eigenlijk.
1: Ja. Dat even over zeg maar scheidsrechten gebeuren. En er is nog een fair play cup.
0: Ja, klopt.
1: Die beoordelen jullie ook dan als scheidsrechten, neem ik af. Geef je dan punten aan een team of hoe werkt het?
0: De scheidsrechters die de herenwedstrijden fluiten, die geven na afloop een cijfer, zeg maar een fair play cijfer, die krijgen wij door. En na verloop van tijd komt er een gemiddelde. En dan die ploeg die bovenaan staat, krijgt de Fair Play Cup. En die wordt dan uitgereikt net voor de herenfinale.
2: Ja.
0: En die mogen wij als SDO, scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken, mogen wij die uitreiken aan de betreffende vereniging. En die krijgen best een grote beker.
1: Ja, maar het lijkt me ook wel heel moeilijk te beoordelen, hè? Fair play. Want,
0: zeker. Hè, het is jurysport, hè?
1: Ja, en, precies. Het blijft een beoordeling, hè?
0: Tuurlijk, het blijft een beoordeling. Ja, dan moet je maar op de koop toenemen. Uiteindelijk hebben we altijd een vereniging die er bovenuit steekt. En daar overhandigen wij deze bokaal aan.
1: Ja, nou, en terecht dan, denk ik.
0: Ja.
1: Hey Peggy, secretariaat van Achterhoek, dat doe jij dan, hè? Als ik het goed begrepen heb. Ja, ook van nog meer, hè?
2: Ja, van de voetbalvereniging Fiat
1: zelf. Ja, van Fiat zelf ook nog wel. Ben je er dan veel tijd mee druk of alleen in deze periode of zo? Of wel het hele jaar door?
2: Aanloop naar de finale dag een stuk drukker. En eerlijk gezegd, De wedstrijdcoördinatoren, als eigenlijk de wedstrijdsecretaris, die nemen op mij al heel veel werk uit handen. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook wel heel erg blij mee ben.
1: Mm-hmm.
2: En de Achterhoek Cup, waar wij als bestuur eigenlijk alleen maar voor zitten, is te kijken of alles goed verloopt. Als zij alles goed in handen hebben, wat wij dan nog eventueel kunnen aansturen en dergelijke.
1: Ja.
2: Maar na richting deze finale dag, dan zijn wij wel wat drukker dan normaal.
1: Kun je ons een beetje doorheen leiden van hoe zeg maar zo'n competitieseizoen eruit ziet voor de Achterhoek Cup? Want de voorrondes worden allemaal bij de club zelf gespeeld. Hè?
2: Ja.
1: Kun je ons daar een beetje doorheen leiden hoe het werkt?
2: Het gaat als een soort van loting. Dat hebben we in het verleden jaar allemaal gehad. En dan kreeg je op een gegeven moment ook

0: De knock-out fase. We gaan beginnen ongetwijfeld wel weer dit jaar, aankomend jaar, met een poolindeling. Dus dat wordt met klasseindeling. Dus als ik maar een AZSV of een DZC opnoem, die spelen natuurlijk wat klassen hoger dan VV Fiat.
1: Ja.
0: Die zullen dan ook niet bij elkaar inkomen. Dus we hebben eigenlijk gekeken naar welke klasse je speelt en daar word je in ingedeeld. Inschrijving die volgen volgens mij waarschijnlijk al gelijk nadat de finale dag is geweest.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je weer inschrijven met je vereniging. En ik denk dat de eerste wedstrijden die worden, wat ik begreep afgelopen week, worden die in de eerste of tweede week van oktober alweer gespeeld.
1: Wordt er weer gestart dan?
0: Ja, dan wordt er alweer gestart.
1: Okay.
0: En dan gaan we zo richting zeg maar april. En dan proberen we het volgend jaar dan de halve finales weer bij VVV te krijgen.
1: We gaan er zo over verder. Ik heb in ieder geval wat informatie voor onze luisteraars. Als je op www.achterhoek-cup.nl kijkt, kun je informatie rond de Achterhoek Cup vinden. En voor Emiel, wat de scheidsrechters betreft, kun je kijken op www.sdodoetinchem.nl. Daar staat alle informatie, in ieder geval over de instanties waar we het nu over hebben. Peggy, je hebt net even verteld van hoe zeg maar een beetje de competitie verloopt. Uiteindelijk heb je finalisten. Hoe ziet zo'n finale dag eruit? Ik begreep wel van mijn vrouw dat ze heel vroeg er moet zijn en heel laat weer thuis komt, geloof ik.
0: Ja, nou dat, dat klopt. De eerste finale wedstrijd, we beginnen met de meiden onder 15. Die begint om 9:30. En dan krijgen we de onder 15 jongens. En die is iets van rond de klok van 12. En dan gaan we de hele middag door. Onder 23. Vrouwen 1 en we eindigen de dag met de finale wedstrijd tussen de heren. Die beginnen om 7 uur.
1: Ja, maar die wedstrijden ervoor, dat zijn ook allemaal finale wedstrijden, zeg
0: dat zijn
1: maar.
0: Allemaal finale wedstrijden.
1: Ja, en nou wint zo'n team en dan? Wat gebeurt er dan?
0: Dan krijg je een hele mooie prijsuitreiking.
1: En kijk.
0: Elk team is er iemand speciaal om die prijs uit te reiken. En nou ja, dat gebeurt dus eigenlijk met best wel veel sjoegen. Er wordt mooi opgebouwd. En er komt achter een heel mooi bord komt het team te staan en dan wordt de beker overhandigd.
1: En terecht. Dus ja. Dan moet ik een beetje, dan mag ook wel een beetje mooi eruit zien.
0: Zeker,
1: en een beetje aandacht.
0: Ja, en de opkomst ook, als ze het veld opkomen. Altijd met muziek natuurlijk. Dus ja.
1: Hoe lang duurt zo'n wedstrijd?
0: Ja, dat is verschillend. Hè. De onder 15 is volgens mij 35 minuten. Ja, of 35
2: heel
0: minuten.
2: Goed.
0: En dan de onder 23, dat is al gewoon.
1: Volledige wedstrijd. 2 keer 3 kwartier.
0: Ja, en de vrouwen en de heren ook. Ja.
1: Oké. En dan nog even over de organisatie van die dag zelf. Hè? Want het wordt als sportpark.
0: Dichteren.
1: Precies.
0: Ja.
1: Ik was even de naam kwijt. Maar daar wordt georganiseerd. En hoe zit dat voor wat betreft organisatie verder in elkaar? Want
0: ja, er ligt een draaiboek. We hebben al een heel groot draaiboek liggen. En natuurlijk zijn we afhankelijk van heel veel vrijwilligers van voetbalvereniging Fiat.
1: Ja.
0: En die helpen ons ermee, facilitair, de kantine mensen die alles voor elkaar moeten maken. En en natuurlijk het bestuur van Achterhoek loopt rond. Emiel en consorten die ons meehelpen met het opbouwen. Mm-hmm. Dus,
1: Maar als je het op zo'n dag, misschien een schatting, maar hoeveel vrijwilligers lopen er op zo'n dag rond? Die allemaal zorgen dat er gevoetbald kan worden en zo?
0: Ja, nou, te denken valt. Eigenlijk beginnen we al bij het parkeerbeleid.
1: Dat daar
0: al in goede banen wordt geleid. Dus daar zullen er over de hele dag door met afwisselingen een man of, denk ik, 6, 7 staan. Dan hebben we de kantine die afgewisseld moet worden vanaf 's morgens 8 uur tot 's avonds 10 uur. En dan hebben we ook, dat zit allemaal in shifts. Dus er zit een shift van 4 uur waar minstens 3 à 4 personen achter de bar staan. En ga zo maar verder. Dus ja, op hoeveel kom je? Ik denk ook dat we met z'n allen toch wel weer een man of 25, 30 rond.
1: Ja, moet je nagaan. Ja. Dat toch wel weer allemaal weer die vrijwilliger is.
0: Ja.
1: Waar het om draait, hè?
0: Ja.
1: Uiteindelijk.
0: Ja.
1: Even kijken. Dan hebben we de grote finale van de mannen. Is dat een grote of zit er nog een vrouwenfinale?
0: Ja, de vrouwenfinale is
1: net zo belangrijk, denk ik dan maar, of niet?
0: Ja.
1: Maar die voetballen niet uiteindelijk als bonus tegen de Graafschap, geloof ik. Want dat is natuurlijk ook wel.
0: Ja, ook de vrouwen gaan tegen de Graafschap.
1: Nou ja, die hebben nou ook een team wat hoger speelt.
0: Vorig jaar
1: hè?
0: Hebben we dat voor het eerst ingezet. En het aankomende jaar gaan we daarmee verder. En we weten nog niet op welke datum dat gespeeld gaat worden.

0: worden. Maar nee. Dat gaat ook gebeuren.
1: Dat is natuurlijk wel een heel mooi gebeuren. Hè? Ja. Dat tegen zo'n clubje als de Graafschap mag voetballen in een wedstrijd.
0: Ja.
1: Ja. Ik begin even nog afsluitende vraag trouwens. Emiel, wat maakt voor jou het mooiste om zeg maar in zo'n Achterhoek Cup als, nou ja, misschien als scheidsrechter of als scheidsrechtervereniging of zo, om dat mee te maken? Wat maakt het zo bijzonder, zeg maar? Buiten dat de regio.
2: Wij zijn natuurlijk vanaf dag 1 erbij betrokken geweest. En dan werk je ergens naartoe. Je wil elk jaar natuurlijk ook verbeteren. Waar kunnen we op verbeteren? En als ik nog even mag toevoegen over de arbitrage voor de finale dag.
1: Zeker.
2: Kijk, de scheidsrechters zien dit ook als een enorm toetje, hè? En dus bij ons ook best wel wat gespeculeerd onder de scheidsrechters van wie krijgt de finale, wie is de assistent, wie is de vierde official. Want bij elke finale mogen wij een kwartet aanstellen. En dan iedereen hoopt natuurlijk zo'n aanstelling te krijgen. Dus begin volgende week maken wij die aanstellingen bekend.
1: Spannend.
2: Maar ze zijn al weken aan het, suggereren van wie zou het krijgen en wie niet. Dus voor ons als SDO is dit absoluut ook een toetje op het hele seizoen. En iedereen die zit met smatten te wachten van hoor ik erbij of hoor ik er niet bij. Ja, voor de SDO is de Achterhoek Cup gewoon ontzettend belangrijk. En mooi om daar of samen te doen. En dat we daar gevraagd worden naar informatie, brainstormen samen. Waar kunnen we aan verbeteren? We zijn echt een partner van de Achterhoek Cup.
1: Ja, ja.
2: En we zijn blij daar onderdeel van uit te mogen maken.
1: Ja, dat snap ik. En als ik jou vraag, van wat kijk jij het meeste naar uit op de finale dag?
0: Eigenlijk over het hele geheel, de gehele dag. Ja, ja, niet specifiek na één wedstrijd. Misschien dit jaar voor mij iets speciaals. Zal het wel weer Fjord worden, die met de onder 23 in de finale staat.
1: Is dat zo, ja? Ja, ja. Is dat een beetje vaste prik, zo'n beetje al jaar?
0: Nou, dat is sinds vorig jaar voor het eerst ingevoerd, onder 23. En toen wonnen ze deze ook. Dus dit jaar is het gewoon het verdedigen. Hè?
1: Ja, oh, oké. Okay.
0: Maar
1: ja.
0: Goed, ik vind alle wedstrijden net zo leuk om te zien. Want ik merk gewoon op dat het 's morgens om 9:30 is de eerste wedstrijd. En dan zit de tribune gewoon al vol.
1: Nou, ja, mooi, hè? Hoe mooi is dat? Ja. Want als je het hebt over het regionale gebeuren, wat is voor jou, wat betekent dat voor jou, voor de regio en voor de clubs? De Achterhoek Cup, zeg maar. Kun je daar iets over zeggen?
0: Wat betekent dat voor de clubs? Nou, ik denk wel dat je het, nou, persoonlijk vind ik wel dat je het kunt zien als een soort van Champions League van de regio.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dat kun je denk ik wel stellen.
1: Oké. Okay.
0: Ja, en dat vind ik ook wel dat sommige verenigingen daar ook echt wel naar uitkijken. En nu al aan ons vragen van, goh, wanneer begint de inschrijving weer?
1: Ja.
0: Want we willen nu ook met dat team komen.
1: Die zit er alweer op te wachten, ja, min of ja, meer. Emiel, als je het zegt over zeg maar de regio. Wat betekent de Achterhoek Cup voor deze regio? Voor onze regio, de Achterhoek? Kun je daar iets over zeggen?
2: Nou ja, heel veel ploegen willen dus heel vaak oefenwedstrijden spelen en zo. Met de Achterhoek Cup heb je, ja, er wordt wel vaak gezegd van het is een soort verkapte oefenwedstrijd, maar hoe verder je in het toernooi komt, is dat heel snel van de baan. Ja. Maar ja, je hebt een KNVB official erop staan, dus daar heb je al geen gezeur over. Ja, en het is kijken van, soms kom je tegen ploegen die wat hoger spelen. Waar staan wij als team? Het is gewoon een begrip. Het is echt waar, het is een begrip. En ik denk dat de ploegen, zeg maar de teams, de verenigingen daar onderdeel van uit willen maken. Ja, nou ja, wij leveren dan de officials. En dat is een mooie win-win situatie.
1: Het is belangrijk dat de clubs het ook als een zeg maar serieus toernooi zien. Hè?
2: Ja.
0: Want het is ook juist leuk om een soort derby te krijgen. Hè?
2: Ja.
0: Want dat zijn het eigenlijk, hè? Ja. Binnen de regio.
1: Oké. Okay. Nou ja, hebben wij alles een beetje gezegd? Of wil je nog iets kwijt? Nu kan het nog.
0: Schrijf je gelijk in als je mee wilt doen als vereniging. Want iedereen is welkom. En geef even aan in welke klasse je speelt.
1: Ja.
0: Maar het is alleen maar leuk om mee te doen. Om tegen je misschien wel, wat ik ook meemaak, je eigen klasgenoten te spelen die net uit een ander dorp komen.
1: Ja, ja.
0: En dat
1: ja,
0: is ook net zo leuk.
1: Ja, ja, ja, ja. En dat inschrijven, dat kan alweer via de website of zo? Hoe werkt dat?
0: Het is nu nog niet geopend, maar volgens mij gaat hij open nadat de finale dag is geweest. En dan volgt daar weer
1: Nou, clubs.

0: wordt in de gaten. Emiel, heb jij nog iets toe te voegen?
1: Nee, komen allemaal de 27e lekker naar Sportpark Dichteren. Voor mooie finales. Die geleid worden door prima arbitrage van de SDO. En zit je nu te twijfelen van, ik lijkt me ook wel iets om scheidsrechter te worden. www.sdodoetinchem.nl.
0: Kijk
1: op de site of kom donderdags lekker naar onze training toe en in de kantine. En dan zul je meemaken in welk warm bad je terechtkomt.
0: Dat allemaal gezegd hebbende. Peggy Scheefalk, dank je wel dat je er was.
2: Ja, graag gedaan.
0: Emiel Stienissen ook, dank je wel dat je er was.
1: Graag gedaan.
0: Wensen jullie heel veel plezier. De 27e, succes hebben jullie al. Dus geniet er ook van, denk ik. Dat is ook wel heel belangrijk.
2: Ja, gaan we zeker.
0: Dank je wel dat jullie er waren.
1: Graag gedaan.

Summertime van Brainbox. En dat allemaal in focus, want daar luister je nog naar. Tussen 6 en 8, dus tot de klok van 8 zijn we nog bij je. Nog met een paar fijne nummers. We hadden zo even de Achterhoek Cup. Wat een mooi evenement is dat, zeg. Zeker de moeite waard om daar eens te gaan kijken. 27 juni is daar de finale in Dichteren op het sportveld daar. En ik zou zeggen, ga daar maar eens naartoe en kijk maar eens even hoe mooi het allemaal is. We gaan verder met een nummer van Raccoon. Feel Like Flying.

En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van Focus. Vanavond horen we verhalen die laten zien hoe actief onze regio eigenlijk is. Hè? Van de energie van Reurpop tot de sportieve verbondenheid van de Achterhoek Cup. Dank aan mijn gasten voor hun openheid en enthousiasme. En dank aan iedereen die heeft geluisterd. Blijf onze regio sowieso volgen. Blijf de mooie initiatieven steunen en blijf vooral genieten van alles wat hier leeft in onze omgeving en misschien ook wel verderop. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met nieuwe verhalen, nieuwe gasten en nieuwe muziek. Voor nu wens ik iedereen een hele fijne avond. Blijf luisteren naar RTV Ideaal en tot de volgende Focus. Dag!

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmoeder Hermans.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Nog een paar dagen en dan is het weer tijd voor de Keienborgse kermis. Van 19 tot en met 22 juni is het feest op de Keienborg. Midden in het dorp vind je het feestterrein met twee grote tenten en een volle kermisweide. Het hele weekend is er volop muziek van onder andere Kaliber, de Oldies Brothers, Unite, de Paloma's en die Hengeloer Spitsen. Vrijdagavond is het Blikkendag met Sven Versteeg. Op zondagmiddag begint om 2 uur de altijd spectaculaire kermisoptocht met veel muziek en straattheater. Kijk voor meer informatie op kermiskeienborg.nl en koop direct je tickets online. Kermis op de Keienburg. Dat mooi metmaken.
3: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
5: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierveeltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij Meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Een inzamelingsactie voor de getroffen families en de school heeft in iets meer dan een dag bijna €124.000 opgeleverd. De bewoners van het geëvacueerde flatgebouw in de Amsterdamse wijk Osdorp mogen weer naar huis. In de nacht van donderdag op vrijdag was er een explosie in de sportschool naast het gebouw. Daardoor raakten 7 mensen gewond en ontstond een enorme ravage. Zo'n 400 mensen moesten hun huis uit en hebben de afgelopen nachten ergens anders geslapen. De komende dagen zijn er hulporganisaties aanwezig bij de flat om vragen van bewoners te beantwoorden. Naar aanleiding van de explosie in Amsterdam zijn 3 verdachten opgepakt. De leden van GroenLinks en de PvdA hebben in Den Bosch ingestemd met de fusie van hun 2 partijen. Dat betekent dat ze vanaf nu 1 partij vormen, Progressief Nederland, oftewel PRO. Alle 100.000 leden mochten stemmen over de fusie en vrijwel iedereen was voor. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden. Dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat grote delen van het land op dit moment ijsvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
0: Tuincentrum Bloemendaal in Drempt. Het groenste tuincentrum van Gelderland.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Luister je naar Radio Ideaal of Ideaal Plus? Doe dan mee aan ons luisteronderzoek. Studenten van Hogeschool Winterland.

0: Dennis Heijn voeren dit onderzoek onafhankelijk uit. Het invullen duurt maar een paar minuten en is volledig anoniem. Ga naar radioideaal.nl/onderzoek.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles geweest en de bacterie is niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Vides onderzoek nog waarom sommige tests toch op een mogelijke besmetting wezen. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land, die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. In Zeeland is morgenavond een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begint om 7 uur bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Alle finalisten van het tennistoernooi in Rosmalen zijn bekend. Bij de mannen neemt de Australiër Alex de Minaur het op tegen de Pool Kamil Marischak. De finale bij de dames gaat tussen de Tsjechische Barbara Krejcikova en Robin Montgomery uit de VS. De finales van de Libema Open worden morgen gespeeld. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog, maar vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Het koelt af naar rond de 11 graden. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken. Dat blijkt uit controles van drinkwaterbedrijf Evides. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. Daarop kregen

De 200.000 inwoners van het gebied het advies om water voor de zekerheid 3 minuten te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven. In Haiti hebben gewapende mannen een hoge functionaris van het ministerie van Defensie ontvoerd. Het gaat om een van de belangrijkste veiligheidsexperts van het land die een belangrijke rol speelt bij de wederopbouw van het Haitiaanse leger en hervormingen binnen de politie. Volgens lokale media werd de man donderdag ontvoerd in een relatief veilig deel van de hoofdstad Port-au-Prince. Het is nog onduidelijk wie er achter de ontvoering zit en of er losgeld is geëist. Op Antarctica is afgelopen week de hoogste temperatuur in de winter ooit gemeten. Het was 15,5 graden, dat is ruim 20 graden warmer dan gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Onderzoekers zeggen tegen persbureau AFP dat opvallend veel plekken momenteel sneeuwvrij zijn. Ze spreken dan ook van een hittegolf. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Vannacht kan er weer een enkele bui vallen. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. De 62-jarige Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad.

Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. Daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die ook uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie van vandaag was daar weer een reactie op. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat en kregen 200.000 mensen het advies om water voor de zekerheid te koken voor gebruik. Afgelopen dag heeft drinkwaterbedrijf Evides extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet aangetroffen. In Zeeland is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag. De tocht eindigt bij de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag werden een groep schoolkinderen en hun begeleiders aangereden door een automobilist. De 19-jarige bestuurder is opgepakt en zit nog vast. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar graad of 11. Morgen bijna overal droog en het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man een witte man neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond en gedeeltelijk blind. En daarna waren er in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De antiracisme-demonstratie was daar weer een reactie op. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Orbán is voor een jaar benoemd als partijleider. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. Het drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit tests dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid te koken. Afgelopen dag zijn er extra controles uitgevoerd en is de bacterie niet gevonden. Daarom wordt het kookadvies weer opgeheven.

De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1. En op dit moment start nog een wedstrijd op het WK. Brazilië en Marokko spelen in groep C tegen elkaar in New York. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog, het koelt af naar een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was het grootste antiracisme-protest ooit in de stad. De afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren in Belfast meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusseprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in NOS met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusseprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn hernoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. Daarmee kwam een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong. Maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag spelen Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. En op dit moment speelt

spelen in groep C, Brazilië en Marokko. Daar staat het nu 1-1. Het is bijna rust. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui. Verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast hebben duizenden mensen meegedaan aan een antiracisme-demonstratie. Volgens een van de aanwezige politieke partijen was dit de grootste antiracisme-protest ooit in de stad. Afgelopen week was het erg onrustig in Belfast. Maandag stak een Soedanese man iemand neer. Slachtoffer raakte zwaar gewond. Daarna waren er in de stad meerdere anti-immigratieprotesten die uit de hand liepen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grient en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt 10.000 euro. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. De Hongaarse oud-premier Viktor Orbán blijft de leider van zijn Fidesz-partij. Op een partijcongres stemden bijna alle afgevaardigden voor zijn herbenoeming, maar er waren dan ook geen tegenkandidaten. Afgelopen april won Péter Magyar de Hongaarse parlementsverkiezingen. En daarmee kwam toen een einde aan het 16-jarige premierschap van Orbán. De WK-wedstrijd tussen Zwitserland en Qatar is geëindigd in een gelijkspel. Zwitserland stond vrijwel de hele wedstrijd op een 1-0 voorsprong, maar Qatar wist in de extra tijd alsnog een bal in de goal te krijgen. Vrijdag speelden Canada en Bosnië en Herzegovina in dezelfde groep B ook al 1-1 tegen elkaar. Het weer, vannacht vooral in het noorden een bui, verder zo goed als droog. Het koelt af naar een graad of 11. Straks, morgen, bijna overal droog, dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.